0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
1: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
2: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische hervormingen dat premier Manuel Marrero Cruz heeft voorgesteld aan het Cubaanse parlement. Het is de bedoeling om meer mogelijkheden te bieden aan private investeerders, buitenlands kapitaal aan te trekken en het staatsapparaat te doen krimpen. Die keuzes zijn opmerkelijk, want Cuba heeft al bijna 70 jaar een communistisch regime met een planeconomie die gecontroleerd wordt door staatsbedrijven. Ook Noord-Korea, Iran en Libië werken met zo'n staatsgeleid systeem. De hervormingen kregen eerder al de steun van de communistische partij in Cuba, maar moeten nu nog worden goedgekeurd door het parlement. Op het WK voetbal heeft Canada zo net Qatar verslagen met 6-0. Gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En over een uur start de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het blijft warm deze nacht, minstens 18 graden. In het oosten is er zware regen of onweer mogelijk. Daarna volgt een hete dag. Plaatselijk kan het kwik tot 35 graden klimmen. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Ook het weekend is warm, met maxima boven de 30 graden. Er is veel zon, maar ook kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: M&M Live.

0: Live.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twintiger die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw blijft in de cel. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat hij aangehouden blijft. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole. Daarna hield hij zich schuil in een gebouw en dreigde dat in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
1: Of course we will discuss five next very important steps for Ukraine, five next clusters.
0: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
2: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
0: In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4:00 in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Canada heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Qatar. Het werd 6-0. Jonathan David scoorde 3 keer en Kyle Larin opende de score. Gisteravond klopte ook in groep B Zwitserland-Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En zo net is de match gestart tussen Mexico en Zuid-Korea. Het is een warme nacht bij minstens 18 graden en stilaan droogt het op. Straks een hete dag, plaatselijk tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Ook het weekend is zomers heet met zon en temperaturen tot 34 graden. 's Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ben jij klaar om je wereld op zijn kop te laten zetten door de meest iconische kale kop uit Miami en omstreken? Ik heb het over Pitbull. Deze deep dive wordt 20 minuten lang een heerlijk feest met de koning van de dansvloer, van motivational quotes, van strakke pakken en van onze harten. Dale!

0: I'm a fireball.
1: Pitbull is fan van pitbulls. Yes, sir. Die naam komt omdat hij zichzelf net als hen als een vechter ziet. En deze vechter heeft nog meer namen, hoor. Mr. Worldwide, Mr. 305 of gewoon Armando. De naam waarmee hij geboren is. Eén constante, hij rapt Miami.

The Power of the Rebrand. Pas bij zijn vierde album kwam de grote doorbraak van Pitbull. Pitbull starring in Revolution. I Know You Want Me, Hotel Room Service. Die bangers heb je daaraan te danken. Het was zijn eerste plaats sinds zijn shift naar popartiest. En ook de eerste onder zijn eigen label, Mr. 305 Inc.

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: M&M live.
4: Het is geen toeval dat Pitbull altijd in een pak te spotten is. Zijn gentleman look is alles behalve een persona. Want hij maakte muziek om van de streets te geraken, niet om er te blijven, zegt hij. Die chique pakken staan dus voor zijn groei en evolutie als artiest. En ze zijn een knipoog naar zijn hometown, Miami.

grootste, meest succesvolle Pitbull-hit, Timber, samen met Kesha. It went down tijdens deze deep dive 100%, maar we kunnen niet afronden zonder een van zijn vele inspirational quotes. Life is not a waste of time and time is not a waste of life, so let's stop wasting time and have the time of our life. Een wijsheid om nooit te vergeten, Mr. Worldwide, dankjewel. M&M.

0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De plenaire vergadering van de Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren. Vanaf 1 juli geldt die uitbreiding. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Maar het systeem is stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals supermarkten. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregelen. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld wordt besteed en dat het niet op een objectieve manier gebeurt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer de kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
1: Diegenen die verklaren links en rechts en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
0: In Nederland heeft de politie een tienermeisje opgepakt in verband met de verdachte dood van haar ouders. De man en vrouw, allebei 53 jaar, zijn vorige nacht doodgevonden in hun woning in Meerstad, een deelgemeente van Groningen. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft verder geen commentaar. De tiener mag voorlopig alleen contact hebben met haar advocaat. Ze zou rond de 13 jaar zijn, maar de politie wil dat niet bevestigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot beschoten in de oostelijke Stille Oceaan. 3 opvarenden zijn omgekomen. Volgens het leger van de VS gaat het om narcoterroristen en was de boot actief op een bekende drugsroute. Maar het leger leverde daarvoor opnieuw geen bewijs. Sinds september zijn bij gelijkaardige Amerikaanse aanvallen al meer dan 200 mensen omgekomen. Juristen en mensenrechtenorganisaties stellen de wettelijke basis van die aanvallen in vraag. Volgens hen kan het hier gaan om executies buiten de rechtbank om. Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Op dit moment speelt Mexico tegen Zuid-Korea. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Live.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de uitbreiding. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobs is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Ze kunnen zo bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Dat dreigement is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie, maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militaire of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: Canada heeft op het WK voetbal met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
2: We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
0: De wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea is zo net afgelopen. Het werd 1-0. Het weer dan. We krijgen een hete dag. Temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond wel kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm met zon en temperaturen tot 34 graden. En 's avonds kan het opnieuw onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank. Knaldi.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

0: met Yannick Aerts.
1: Flexijobs kunnen binnenkort overal. Vanaf 1 juli kan je een flexijob doen in alle sectoren in ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je al minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent en je moet dan geen belasting of bijdrage betalen voor dat deeltje waarop je werkt. Het systeem bestond al bij de start in 2015 alleen in de horeca en later kon het ook in onder meer winkels en vanaf volgende maand kan het dus overal. Werkgeverorganisaties zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. 245 crèches of onthaalouders in Vlaanderen en Brussel kregen vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er dingen niet in orde waren. Dat is bijna 5% van de kinderdagverblijven. In de meeste gevallen stuurt het agentschap Opgroeien een aangetekende brief om duidelijk te maken dat de problemen dringend aangepakt moeten worden. Maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 van hen raakten ook hun vergunning helemaal kwijt. Er zijn vooral problemen bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvangplaatsen die met weinig subsidies werken, zijn we het al jarenlang moeilijker, zegt de Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
1: Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16 finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is met die tweede overwinning al zeker van de groepswinst. In diezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond ook nog 1-1 gelijk. Canada versloeg dan weer afgelopen nacht Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde trouwens bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte Bosnië-Herzegovina met 4-1. Het wordt een tropisch warme dag vandaag tot 35 graden. En we beginnen nog zonnig, maar vanaf de middag krijgen we meer wolken en is er ook onweer mogelijk met veel wind, maar ook veel regen en hagel op korte tijd. Ook de volgende dagen blijft het nog heel warm, vooral wel zonnig met af en toe nog een onweersbui.

0: Het is de finale dag vandaag met straks ook effectief een stoomtreintje dat passeert.
1: Ah?
0: Oh. Bon, eerst.
2: Guys. Jij bent in vorm, hè? Ja.
0: Het is vrijdag, hè? Het is vrijdag, hè, jongen?
2: Ja.
0: Ik zeg altijd op vrijdag...
3: Ja, het is vrijdag, hè?
0: Dit is een safe space, hè, toch? Hier?
2: Dat was het tot 5 seconden geleden, maar ja, sure.
1: Ja, tenzij dat we natuurlijk daarna meldplicht hebben bij de politie.
2: Ah ja, dat ook al.
1: Dat is ook al moeilijk.
0: Ze zijn anders ook informed, hè. Nee, bij de teens komen er automatisch heel veel herinneringen terug.
2: Ja.
0: En nu heb ik een heel specifieke herinnering uit 2012.
2: Ja.
0: Ik deed dat jaar mee met een wedstrijd op Ketnet. Die heette Wie wordt rapper?
2: Juist.
0: En in de grote finale daar moest ik een eigen lied maken. En ik heb dat dus even opgesnord gisteren in het VRT-archief. Ik heb het teruggevonden. Het is heel gênant, maar vandaar safe space.
2: Ja, ik vind het nu wel grappig.
0: Ja. En er zat toen ook een jonge Niels de Stadswater naast. Heel goed voor het sfeerbeheer, zoals je nu zal horen.
4: Sander, jij gaat ook een liedje zingen. Ik heb me laten vertellen dat jij een geweldige zanger bent.
5: Nee, dat klopt niet. Nee, ik kan echt niet zingen. Echt niet.

0: mij zijn.
1: Ook zo meteen gelanceerd tot slagerzanger.
0: Zoiets. Maar deze zal dus voor eeuwig mij laten terugdenken aan 2012, de finale van toen. We zitten op nummer 165, Gersie.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Nummer 164. Wait for me to come home. Was voor Ed Sheeran en Photograph.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, en de teens, dat was de tijd van de selfie-sticks overal. Ze werden zelfs op sommige plekken verboden, omdat er gewoon te veel mensen met stokken door de lucht en het prachtige gezicht aan het zwieren waren. En het was ook de tijd dat selfies gaan pakken op zo'n een of andere expo-ding een uitstap werd. Weet je dat nog? Dat je dan zo allemaal setjes had, daar kon je dan zo gaan instaan. Ja. En dan had je zo'n race foto's in kleurrijke decors.
3: Dat was het eigenlijk allemaal.
0: Ja, en zelfs FC De Kampioenen hadden zo'n dingetje. Ik weet dat toch, we waren eens aan zee. En die hadden ook zo'n selfie-tour dat je kon doen.
4: Was dat niet in Plopsaland zelfs ook?
0: Ik herinner het mij precies het casino of zo. Maar het is al even geleden. Okay. Dus. Ja, selfies zijn er oude gewoonte trouwens. Zeker welkom in de app. Of gewoon een berichtje om ons te laten weten waar jij nu aan het luisteren bent naar de 10 top 500. En wat je van deze lijst vindt. Laat maar komen. Met nu dus een perfecte song om uit je bed te rollen. Zo is goed in en uit te ademen. Goeie stretch. Handjes hoog in de lucht. Beseffen dat het vrijdag is. Dat de zon gaat schijnen. Dat het weekend eraan komt. En dat allemaal met de beste 10 schijven op M&M. Hallo. Dan kan de dag beginnen, toch?

0: Ah, de stomtrein.
1: Ja, ja.
0: Ah ja, nu.
1: Choo-choo. Kan hem, hè.
0: John Newman, Feel the Love. Instant terug naar het middelbaar voor iedereen die net zoals ik aan het einde zit zo van de twintigersjaren. Ik ga het rugzakdansen nooit vergeten.
2: M&M Teens, top 500.
0: Het is zo leuk. Iedereen in de app van M&M zit zo wat foto's door te sturen waar ze op dit moment zijn. En het leuke is, het is nog maar 6:20 en die foto's hebben geen flits meer nodig. Ja. De zon is gewoon up and coming en het is fantastisch. Tom stuurt wel nog good morning, het is weekend voor mij. Puffen en blazen. Ja, het wordt heet hè, vandaag in ons landje, 35 graden. Ik heb het gecheckt, dat is warmer dan in Havana. Dus we gaan daar straks eens gaan afkoelen.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel.
8: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat hij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: Vindt de vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zegt...
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: M&M Teens Top 500. Nummer 100.

0: Ava. Niet te verwarren met de papierwinkel die ook Ava heet. Die in de teens ook al bestond trouwens.
1: Papierwinkel? Ja.
0: De Ava? Allee, kom aan.
1: Nee. Ja, ik ken de Ava, maar ik wist niet dat dat bekend stond als papierwinkel.
0: Natuurlijk.
2: Ja, oorspronkelijk wel, maar ondertussen kan je daar echt zo alles kopen.
1: Ja, wel, het is daarmee.
0: Hey, we zitten trouwens aan nummer 160 van onze teens top 500. Dat is een mooi tiental, dus ik moet mijn papierwinkel ook even in orde brengen. Zometeen een overzicht na de hoofdpunten van 6:30. Jannik.
3: Ja, flexijobs die kunnen vanaf 1 juli overal. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Werkgevers zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. 245 crèches of onthaalouders in Vlaanderen en Brussel kregen vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er dingen niet in orde waren. En 29 kinderdagverblijven moesten ook tijdelijk sluiten. En 14 raakten hun vergunning ook helemaal kwijt. En op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte daar straks Zuid-Korea met 1-0. En het is met die tweede overwinning ook al zeker van de groepswinst. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Het weer?
3: Het wordt een heel warme dag vandaag, tot 35 graden. En het begint eerst nog zonnig, maar later deze namiddag meer wolken en onweer met veel wind, regen en hagel op korte tijd.
1: Tom stuurt daarover nog een berichtje. Die zegt zo, het weerbericht op mijn gsm is altijd zo dramatisch. En dan een foto van zijn app erbij, waarop staat storm mogelijk.
0: Ja, maar waarschuwingen, ze moeten er zijn, jongens. Hè?
1: Ook even een waarschuwing op de weg rond op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je een kwartier file rijden aan de werken in Temse. In die file staat ook een defecte vrachtwagen. Op de andere plaatsen zijn er kleine vertragingen, maar in Brussel is de Rijerscentrumtunnel gesloten door een Europese top. Dus het zou kunnen dat daar ook wat files gaan ontstaan.
0: En dan nu een overzichtje. Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up. Gisteren was het feest bij Club Kautar, waar deze Instagram passeerde op 170. Momenteel is hij in Londen aan het optreden. Maar hier bij ons zit hij in Kiwi op 169, liever Harry Styles. Love on top. Maar niet in de top van de lijst. Beyoncé op 168. Hier ze. Martijn Garriksen. De Nederlander die we beter kennen als Martin Garrix stond op 167 met Animals. En met dit feestje.

0: Sheeran en zijn Photograph stond op 164 en voel je het? Ja, voel de liefde. Feel the Love op 163 daar juist. De hoofdstad van Cuba kwam ook voorbij. 162 dankzij Camila Cabello. En net nog gehoord, Eva Max in de lijst. Dat brengt ons bij nummer 160. En daar vinden we de man die op 17 mei nog in de AFAS-dome stond. En nu dus in onze lijst, Nio.
1: I love...

0: Neo op 160. Leuk om mee te zingen, hè, Marie?
1: Love it.
0: Maar het is nu aan Coconut Man, Moonhead en P.
2: Oh.
3: Oké, okay. Coconut Man.
0: Oh. Ja.

0: Where are you now? Mag je altijd laten weten in de M&M-app. Senny heeft dat ook gedaan. Is in de auto naar M&M aan het luisteren. Bijna thuis na de nachtdienst bij de haven van Antwerpen. Slaap lekker daar.
1: Later deze ochtend komt een shout-out to my ex nog voorbij. Zometeen ook een ex die van Taylor Swift, die een eigen lied kreeg. Harry, zijn style.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Mannekes!
5: Bombi!
4: Ik ga schilderen!
5: Nee, Bombi, we gaan klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Schilderen!
5: Klussen!
4: Mannekes!
5: Moeder!
4: Schilderen is ook klussen!
5: Oh ja!
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf!
5: 25?
6: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
11: Dus?
10: Ça va toch, dat is 20 euro.
11: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
10: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
16: IKEA.
14: Meer info op ikea.be.
17: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

0: concept, of zoals ze in Limburg zouden zeggen, V-style. Toch?
1: M&M Teens, top 500.
0: Aan plezier, alleszins geen tekort de afgelopen dagen, want het beste aan de M&M Teens top 500 is dat er ook nog eens songs zoals de volgende kunnen passeren. Op 156 stemden jullie Leef van André Hazes Jr.
2: In de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar

uit het leven gegrepen nu. Sun is shining op 155. En eigenlijk voorspellen de nummers in de lijst zowat de gang van zaken van vandaag. Straks nog Summer, als het avond is. En ook Thunder, maar niet te hard op de zaken.

0: Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars?
1: Ja.
0: Die laatste Bruno Mars komt straks na 7 uur ook weer voorbij in de lijst hier trouwens. Maar zometeen eerst een goede zomerse Calvin Harris. En dat gaat van pas komen, want...
2: Ja, het is vrijdag, hé.
0: Zeg maar zeker, madame. En de temperaturen zitten ook mee.
3: Ja, 35 graden.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me.
5: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
7: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
8: Flexijobs kunnen vanaf 1 juli overal. Het federaal parlement heeft vannacht de uitbreiding van de flexijobs goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er dan geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. Het systeem bestond bij de start in 2015 alleen in de horeca. Later kon het dan ook onder meer in winkels. En vanaf volgende maand kan het dus in alle sectoren. Werkgeversorganisaties zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. 245 crèches of onthaalouders in Vlaanderen en Brussel kregen vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er dingen niet in orde waren. Dat is bijna 5% van de kinderdagverblijven. Bij de meeste bleef het bij een waarschuwing, maar 29 kinderdagverblijven moesten ook tijdelijk sluiten en 14 raakten ook hun vergunning helemaal kwijt. Vooral bij kleinere kinderdagverblijven worden problemen vastgesteld en Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil hen dan ook extra ondersteunen.
9: Mentes is de organisatie die daar op dit moment al een belangrijke rol in speelt. Zij staan organisaties bij met raad en daad op vlak van veiligheid, kwaliteit, hoe organiseer je crash goed. En daarom is het ook de opdracht om die kleine en onafhankelijke crashes en ook onthaalouders nog beter te ondersteunen.
8: In Frankrijk is het lichaam onderzocht van Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in een graansilo. Uit dat onderzoek blijkt dat ze verkracht is. Het meisje verdween eind mei in de buurt van Toulouse in het zuiden van Frankrijk. En een paar dagen later vonden speurders haar lichaam. Een man van 41 is opgepakt, maar veel Fransen zijn boos, want tegen die man waren al 2 keer eerder klachten ingediend voor misbruik van minderjarigen. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea daar straks met 1-0 en is met die tweede overwinning al zeker van de groepswinst. In diezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. En Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
10: We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again I'm very proud of the performance of my team today.
8: Ja, Canada versloeg afgelopen nacht Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde trouwens bijna de helft van de tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte dan weer Bosnië-Herzegovina met 4-1. Het wordt een tropisch warme dag vandaag, tot 35 graden. En we beginnen nog zonnig, maar vanaf de middag krijgen we meer wolken. Is er ook onweer mogelijk met veel wind, maar ook regen of hagel op korte tijd. Ook de volgende dagen blijft het vooral nog warm en zonnig, met af en toe ook nog een onweersbui.
0: Smeren, drinken.
11: File op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar moet je een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Je vertraagt ook op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Aken naar Luik is het extra aanschuiven. Een half uur daar, van Barchon tot Charat, want daar wordt gewerkt. En in Brussel is de Rijerscentrum-tunnel gesloten door een Europese top, dus daar kan je niet door.
0: Hier zijn we ook met een top bezig.

0: en deze ex van haar, Calvin Harris, net eentje minder. 9 keren in totaal. Maar nu wel de meest toepasselijke, hè. Summer. 35 graden vandaag. Het weekend komt eraan. Ah ja, want...
1: Ja, het is vrijdag, hè.
0: Zeker. Oh, en... straks nummer 149 in de lijst is een van mijn favorieten.
2: Maar zijn er weer
0: dat? Ik had het maar al gezegd, hè.
3: Top 500.
2: Een berichtje van Lin.
4: Favoriete hit van 2010 tot 2019.
2: Berichtje van Lin in de M&M-app. Mag ik langs deze weg mijn zoon een gelukkige verjaardag wensen? Hij wordt er 11 vandaag. En zou graag hebben dat jullie hem iets zeggen. Dus bij deze hyperdiep hoera, maak er een fijne dag vandaar. Ja, hey. Gelukkige verjaardag.
0: En blijf gerust sturen in de app van M&M. Waar ben jij van de zomer aan het genieten van morgen? Waar ben jij aan het meeluisteren naar de lijst? Deel het in onze app. Want al die teensnostalgie, dat is altijd plezant. Als je zo'n goed verhaal hebt van vroeger dat terugkomt. Stuur het daar ook. We lezen graag mee. In de teens hebben we ook Suzanne en Freek leren kennen. We hebben ze hier nog een jaar geleden ongeveer bij ons gehad voor onze podcast 22 minuten stomme vragen. Kan je nog altijd herbeluisteren trouwens op VRT Max. Het was echt een super plezante babbel toen. We hadden het toen ook over hun boot, want die hebben ze. Allee, een bootje is het eigenlijk. De boot heet De Avond. Want ze kochten hem met het geld van hun eerste hit. Ja, even terug naar 2019 dus. Want als het avond is van Suzanne en Freek, was die eerste hit. Ik wou ook dat ik een boot had bij de temperaturen van vandaag.
2: Een opblaasboot dan.
5: Soms

0: van haar een trouw. Dua Lipa, 2 weken geleden werd ze geringd.
1: Nee, joh, die was ook nog geringd in de teens, maar ondertussen is hij gescheiden en doet hij een polyamorie. Wisten jullie dat? Nee, joh. Ja? Maar misschien maar goed ook dat het toen nog niet zo was, want anders had het Let Me Love You All geweest. Allee, ja. Tijd voor een overzicht, want er zijn weer 10 nummers gepasseerd. Met op 160 dus. Nee, joh. Het leven is nu duur en het was dat ook in de teens. Price tag hoorde je op 159.

Eentje hoger hoorde je Alan Walker met Faded. Vies stijl maken volgens Imaan en heel Limburg op 157 met Taylor Swift en Style.

0: 156 met toen nog André Hazes junior. De junior is er intussen vanaf.
1: Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat.
0: Profetische woorden van Axwell en Ingrosso op 155 met Sun is Shining.

Ja, dat duo, een trio van Snoop, Wiz Khalifa en Bruno op 154. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. Goed vertegenwoordigd in deze lijst. Calvin Harris deze keer op 153.

wens ze een even zorgeloze tijd toe als in de teens. Suzanne en Freek op 152. Nog net gestrand voor de 150 beste Dua Lipa met Be The One.

0: de top 500 van de Teens Raastoor. Finale dag vandaag. Of zoals Bruno het zo meteen gaat zeggen, pap pap, it's showtime.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
4: M&M Teens, top 500.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

0: zitplaatsen. Dus ik ga dat toch even niet doen. Maar hij is gisteren begonnen in Parijs, hè, aan zijn tour. Dus hij is in de buurt.
1: Nu een van mijn favorieten. Ik zei het er juist al. In deze 10 top 500. Ja, het is de finale dag vandaag. Dus er passeert heel veel schoons. Maar dit hier, Belgische trots waar we fier op mogen zijn. In 2012 kwam Come Alive van Netsky uit. En de titel doet wat het belooft. Je voelt je tot leven komen op deze vrijdag.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
4: M&M Live.

0: Is dat in Graspop?
1: En wel, Graspop is begonnen. Ah, ja. Dus ik dacht van, ja, kijk, dat is toch tof. Dit was Crown the Empire met hun cover van Payphone. Ja. Maar wat, het is hier niet de Metal Top 500, dus ik stop ermee. We gaan straks verder met nummer 147 en de M&M 10 Top 500.
2: Hele goed.
0: En ik bijna 7:30. Je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, flexijobs kunnen vanaf 1 juli in alle sectoren van ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Werkgevers zijn daar niet tevreden over. Zijn er wel tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. En de gesprekken tussen de VS en Iran in Zwitserland om de oorlog definitief te stoppen vandaag, die gaan niet door. Dat komt onder meer omdat Amerikaanse vicepresident G.D. Vance niet naar Zwitserland zou gaan om die vredesonderhandelingen te leiden. En op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is met die tweede overwinning ook al zeker dus van de groepswinst. Meer over dit nieuws hoor je straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Jacquot, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Het wordt alweer een hete dag met temperaturen tot 35 graden. En eerst is dat nog met veel zon, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe. En vanaf vanavond is er opnieuw kans op onweer met lokaal hevige rukwinden en ook kans op hagel. Ook dit weekend wordt het heet, maar wel iets minder warm dan met temperaturen tot 30 graden.
2: Oké. Kom wel zeggen.
5: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: Wat moet je zeggen?
1: Ik wou zeggen, dat is wel leuk als het zo 35 graden is en het begint zo echt te drassen om dan gewoon een keer buiten te gaan staan, ja, met je armen open, met je gezicht naar de hemel. Het is toch warm genoeg.
0: Ja. Waarom? Waarom?
1: Of een written van Natasha Bedingfield. Ah, ja, ook. Dat kan ook, dat kan ook. Voor de rest op de weg. Vertraag je op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. 10 minuten daar aan de werken in Temse. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel nog steeds gesloten door die Europese top. Op de E40 van Aken naar Luik sta je een klein half uur in de file van Barchon tot Gerat, want daar wordt gewerkt. En op de sporen zijn er ook wel wat problemen. Er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in de... Bedankt.
0: Waarom?
6: M&M. M&M Teams. Top 500. M&M. Jouw favoriete hits van 2020.

0: 5 over half 8. Met Shout Out to My Ex. Van Little Mix. Dat is trouwens mijn favoriete aperitiefsnack ook. Als er op de kaart Little Mix staat, altijd nemen. Altijd goed.
1: Ah, zo warm gemengd.
0: Ja, dat is zo wat beste van alles. Het is maar een tip voor mocht je een terrasje gaan doen vandaag.
1: Soms.
0: Vooruitblikken naar terrasjes, altijd leuk. Naar de festivals, nog leuker. 21 augustus kan je deze Major Lazer aan het werk zien op Pukkelpop. Hier hoor je ze samen met DJ Snake en Meu. Lean On.
1: Major Lazer.

0: Ik ben in de teens, Tourist Lab C, best vaak tegen het lijf gelopen. Zowel bij M&M als bij Catnet toen. En ik weet dat er ooit een Catnetter vroeg: wat is je mooiste liedje van jezelf? Straks komt zijn antwoord eraan, hier in de lijst.
1: Top 500.
0: Maar straks...
2: jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Kan jij ook een muziekgezelschapsspel winnen? Hitster, je misschien al bekend. Een spel waarbij je muziek moet herkennen en dan ook nog in de juiste volgorde moet plaatsen. Heel plezant om met vrienden en familie te spelen. Altijd ambiance als bij ons naar boven komt.
3: Bij ons niet, want dan zeggen die altijd van... maar jij werkt bij de radio. Jij kent dat allemaal.
0: Ah ja, dat is bij ons ook wel een argument. Maar bon, als jij dat spel dus wil winnen om deze zomer ook eens uit te proberen... ah wel, binnen 5 minuten kan jij dat als prijs van ons krijgen als je meespeelt met de Teens Bingo. Dus stel je kandidaat door nu Teens Bingo te sturen in onze app van M&M. Hup.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500, nummer
1: 145.

0: grootste lied dat hij ooit heeft gemaakt. Volgens zichzelf dus. Hè.
1: Koning Liefde. Ik dacht dus altijd dat hij een zei. Ik heb zieke marchandezen.
2: Oké.
1: Okay. Even zitten marchanderen. Zitten wandelen.
3: Ja, maar wie zegt dat nu?
1: Ja. Nee,
3: de Antwerpenaar zeker?
1: Ja, bij ons is dat ook wel dialect. Ja. Kim uit Soersel gaat alleszins ook de toerist uithangen na vandaag, want het is haar laatste werkdag en dan 3 weken congé, olé, olé.
3: Zalig.
1: Levi van Herk die kijkt dan weer uit naar zijn werk, want morgen gaat hij security doen op Graspop. En Andreas die heeft er dan weer net een shift op zitten op Rock Werchter. Ja, waarschijnlijk ook op security of opbouw of zo. Nu nog 1 uur 45 naar huis rijden. Kan niet anders dan met M&M. Ja, al goed dat het de 10 stop 500 is er.
3: Ja, effectief. En tijdens die 10 stop 500 valt er ook iets te winnen. Oh.

0: En die spelen we met Lindsay uit Kaprijken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, jij bent 24. Hoe oud was je dan tijdens de teens? Even quick maths.
1: Ja.
2: 14 in 2016, hè? Maak ik hier snel van?
1: 15.
0: Ah, ja. Dus jij hebt ook het middelbaar zo wat meegemaakt in de teens. Hoe was dat voor jou?
1: Ja. Wat zeg je?
0: Hoe was dat voor jou, de teens, het middelbaar?
1: Goed, ja. Goeie muziek in de teens.
0: Maar had je ook goede punten daar?
2: Oei.
1: Ça va.
0: Ça va.
1: Dat viel wel mee.
0: Hier hoef je alleszins geen 100% te halen. Gewoon 2 op 3. We hebben van jou een titel, artiest of jaartal nodig. Welk antwoord zou je graag als eerste geven?
1: Doe maar jaartal.
0: Jaartal, oké. Hier ga je.

0: Deze was, als ik me niet vergis, voor de 50 Shades of Grey film. Maar het is ook in het jaar uitgekomen waarin Snapchat zo die hondenfilter heeft geïntroduceerd. Waar iedereen zo zot van was. Mm-hmm. Wat, welk jaartal ga je daarvoor gokken? Je mag er één jaar naast zitten.
1: 2016.
0: Je mag er een jaar naast zitten. Het was 2015.
2: Wow. Oh. Sterk.
0: All right. Ga je nu voor artiest of voor songtitel?
1: Doe maar songtitel.
0: All right, hier ga je.

0: worden. Ed Sheeran, maar met welke song?
1: Perfect.
0: Maar zeker dat we.
2: Perfect zelfs.
0: Alright, gaan we voor een 3-op-3, Lindsay?
1: Ik ga het proberen.
0: Natuurlijk. Wat is deze artiest? Niet moeilijk, zou ik denken, maar zeg toch maar, Lindsay.
1: Lady Gaga.
0: Maar natuurlijk is dat Lady Gaga.
2: Amai. Jij gaat winnen bij dat gezelschapsspel dat jij krijgt, hoor.
3: Ja, wauw.
0: 100%, 100%. Heel veel plezier ermee, Lindsay.
1: Merci, dank u wel.
0: Kun je een beetje verkoeling zoeken vandaag?
1: Ja, in een airco.
0: I love it. Dat is ook de volgende op 144 van Icona Pop en Charlie XCX. Just.
4: M&M Teens top 500.
5: Oké. Okay. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: Let's go!

0: exact een jaar geleden zag ik deze live op Werchter Boutique, waar de Imagine Dragons toen headlinen. Dat was toen zo goed. Dat was met vuurbollen op iedere drumslag. En dat was daar bijna even warm bij gevolg als gewoon vandaag eigenlijk.
1: Top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
3: Bram, Jacot en Sabine moeten niet werken vandaag. De tieners voorspellen het weer. Vanavond staat er ook wat thunder op de planning. Of toch in mijn weer-app. Hier kwam die iets vroeger met Imagine Dragons. Dus op 143. Vraagje voor jou in de M&M-app, Sander.
0: Ja.
3: Eentje van Sascha. Die vraagt, wat ga je dit weekend op de barbecue gooien? Zonnige groetjes van Sascha.
0: Ah wel, ik dacht misschien zondag te barbecuen. Maar ze geven dan zoal wat regen ook hier en daar.
3: Ja.
0: Dus ik ben nog even in dubio.
3: Ja. Jij gaat wel barbecuen, hè?
4: Ja, ik ga barbecuen met mijn nieuwe huisbaas.
0: Oh,
3: oh.
5: Damn, girl.
4: Lang verhaal.
3: Ah, die gaat u meteen eens op de rooster leggen.
4: Het is een vriendin van de familie.
0: Okay.
4: Maar, het is in Brugge te doen, dus ik hoop dat daar ook het onweer een beetje uitblijft.
3: Leuk, ja. Fiens, die zit met haar hoofd nog niet in het weekend. Die zit nog even op het werk. Ze doet de groetjes aan haar favoriete collega's van de Vrije Basisschool Zeppelin in Dendergem. Dat is bij deze gebeurd. Nu zie een song die Sam Smith maakte voor iedereen die nog geen lief heeft gehad. En die dus eigenlijk niet echt kan relaten met waarover al die liefdessongs gaan. I'm Not The Only One hoor je nu op nummer 142. Yeah.

0: Weten jullie wat voor kleur poes Sam Smith heeft?
1: Wat lief.
0: Ja, nee, maar hij zingt daarover in het lied.
1: Die zingt daarover, ja.
0: Nou, dus... Een witte poes. Een witte poes.
1: Witte poes.
0: Ja, hij zegt het zelf zo.
1: Witte poes. Die zegt dat ook een beetje zoals Olly Watt.
2: Oh, ik was ook hetzelfde aan het denken.
1: Poes.
2: En Olly had ook een poes. Maar dat was geen witte poes.
1: Pickles.
0: Allee, pickles. 35 graden vandaag, genoeg drinken, goed smeren en verkoeling opzoeken waar je kan. Misschien een duik in een frisse baai. We hebben straks alvast de beste baai op dat vlak.
1: Oh,
0: oh yes, I did that. Plons.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
2: Amai, het is echt eenvoudig.
4: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
11: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
13: Flexijobs kunnen vanaf 1 juli overal... Want het federaal parlement heeft vannacht de uitbreiding van de flexijobs goedgekeurd. Een flexijob kan je doen als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent. Je moet er dan geen belastingen of bijdragen voor de sociale zekerheid op betalen. Het systeem bestond al bij de start in 2015 alleen in de horeca. Later kon het ook onder meer in winkels. En vanaf volgende maand dus in alle sectoren. De werkgeversorganisaties zijn daar tevreden over, maar de Socialistische Vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er problemen waren. Dat komt ongeveer neer op zo'n 245 crèches of onthaalouders. Vorig jaar moesten ook 29 kinderdagverblijven tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Er zijn vooral problemen bij de kleinere kinderdagverblijven of de opvang die met weinig subsidies werkt. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten. In het domein De Most in Hoogstraten lopen steeds meer kinderen bijvoorbeeld verloren. En volgens de schepen van Sport van Hoogstraten komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
14: Misschien een kinderopvang waar je naartoe kunt gaan en waar wij dan wel op uw kinderen zullen letten. Dus wij wijzen ook sterk naar de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen. En wat we wel merken is met de jaren heen dat mensen soms vaker zijn afgeleid en smartphonegebruik is daar een element in. Maar weet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Wij zijn het extra paar wakende ogen en samen zien we meer.
13: De VS en Iran gaan vandaag dan toch niet met elkaar praten in Zwitserland over een einde van hun oorlog in het Midden-Oosten. Eerder deze week hadden ze nog een tijdelijke deal gemaakt om onder meer de gevechten 60 dagen te stoppen, de straat van Hormuz weer te openen voor alle schepen en dat de Amerikanen ook de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. In die 60 dagen zouden ze dan praten over een definitief einde van de oorlog. Maar nu is er gezegd dat die gesprekken toch niet doorgaan zullen vandaag. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance ging die onderhandelingen leiden. Maar komt niet. Op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is met die tweede overwinning al zeker van de groepswinst. In diezelfde groep speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gisteravond 1-1 gelijk. En Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
12: We play good football. We are aggressive. We have chances. But you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
13: Ja, Canada versloeg afgelopen nacht ook nog Qatar met 6-0. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En Zwitserland klopte dan weer Bosnië-Herzegovina met 4-1. Het wordt een tropische warme dag vandaag. Tot 35 graden. We beginnen nog zonnig, maar vanaf de middag krijgen we meer wolken. Is er ook onweer mogelijk met veel wind, regen en hagel op korte tijd. Ook de volgende dagen blijft het vooral heel warm en zonnig ook. Af en toe ook wel met een onweersbui.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het een kwartier file rijden aan die werken daar in Temse. In Brussel is de rijerscentrum ten ongesloten door een Europese top. Je vertraagt daar een kwartier op de E40 vanaf Kraaijnem, beter gezegd. Op de E40 van Aken naar Luik sta je 3 kwartier in de file van Barchon tot Vottem. Daar wordt gewerkt. En op de sporen ook een paar problemen. Daar rijden geen treinen tussen Tiene en Leuven. De problemen kunnen daar nog enkele uren duren. De NMBS legt zo snel mogelijk vervangbussen in. Maar het kan wel zijn dat je daar even...
0: Damn, maar als je een examen hebt in Leuven en je komt uit Tiene vanmorgen...
2: Nu, er is wel een bus van Tiene naar Leuven.
0: Ah,
2: maar
0: dat
2: is zo'n stopbus.
0: Oh.
2: Ja. Zit daar lang op. Daar zit je lang op.
1: Dan kun je luisteren naar de 10 stop 500.
0: Ah. Het is daar.

0: Bennett, oké. Maar Sharapal die komt naar Toeren.
1: M&M 10 tot 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ja, sorry, het is vrijdag. Hè. Dus 19 juli komt hij naar Doer. Dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. De 10 schijven die zijn we er ook vlotjes aan Doer draaien. Alweer 10 songs gepasseerd, zeg.
3: Ja. Wow. Dus we moeten er even een overzichtje geven. Ah. Gisteren is hij aan zijn Europese deel van de Romantic Tour begonnen in Parijs met deze gelukkig in de setlijst en op plaats 150 in de 10 top 500. De 10 was echt de era van Netsky, dus tuurlijk moet deze Come Alive ook in de lijst passeren. Als tiener kon ik het Wiz Khalifa-deel van Payphone helemaal van buiten. Nu iets minder. Payphone eindigt op 148. De favoriete terrassnack van Sander.
0: Ja.
3: Een portie Little Mix.
0: Altijd goed.
3: Hier met shout-out to my ex. Mia Jaliza en DJ Snake nemen plaats 146 met Lean On.
0: Het is vrijdag, zeg.

0: Max heeft een goede Brad rebrand gedaan onlangs. Maar in de teens kende je die vooral als die van, ja, I love it. Lightning and the thunder. Een klein voorproefje voor vanavond. Ja, die kreeg je op plaats 143, Thunder van Imagine Dragons. Sam Smith heeft zo'n uniek stemgeluid. Die herken je meteen hier samen met A$AP Rocky op 142. Ja, deze kon je daarnet nog horen. Rockabye van Clean Bandit en Marie en vooral Jean-Paul.
1: Jean-Paul, Jean-Megemeto.
2: Oh, straks wordt er gewerkt in de lijst door Drake en Rihanna. Nu eerst de enige maffia die ik in de teens wou tegenkomen. Swedish House Mafia.

0: Warm is. Rihanna is er een van, samen met Drake en Work, op 139.
1: Ik hoop dat Mitek nog gaat kunnen praten, want die heeft vandaag examen Engels en Wiskunde. Dan heb je dat al wel eens nodig. Jensen, die heeft dan weer een groot zwembad, stuurt hij. Het is een foto van de haven waar hij aan het werken is met zicht op de zee.
2: Ah. Ik zou hem wel eens in dat zwembad willen zien.
1: Ja, ik ook zien.
0: Oh. Straks jongens, onze Belgische trots van 2016... We hebben haar toen naar het Eurovisie Songfestival in Zweden gestuurd. Ze is daar toen 10e geworden. Wat eigenlijk echt niet slecht is, hè?
1: Dat is keigoed.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: heerlijkste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Hou je van een goede ochtendshow?
2: De M&M Ochtendshow.
1: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.

0: Laura Tesoro en What's the Pressure?
1: M&M 10's top 500.
0: Zoals hier afgelopen dinsdag nog bij M&M Blok Radio. Een ijsbeer, a.k.a. Julie van de Steen, heeft haar toen laten schrikken. Ja, er gebeuren rare dingen. Maar naast een schrikkreet heeft ze ook zanggeluiden gemaakt. Een blokconcertje dat jij kan herbeleven en herbeluisteren op VRT.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: M&M Live.

0: als een raket. Wij gaan zo meteen ook de lucht in met Airplanes en Rewrite the Stars.
1: Ja, jongens.
2: Ja, het is vrijdag.
1: Ja.
3: 8:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
4: Ja, flexijobs die kunnen vanaf 1 juli in alle sectoren van ons land. Het federaal parlement heeft dat vannacht goedgekeurd. Werkgevers zijn daar tevreden over, maar de socialistische vakbond niet, omdat de overheid inkomsten dreigt te verliezen. En recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten, want in het domein De Most in Hoogstraten, daar lopen steeds meer kinderen verloren. En dat zou ook deels komen doordat ouders te veel op hun smartphone zitten. En op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de 16e finales. Het gastland klopte Zuid-Korea met 1-0 en is met die tweede overwinning al zeker dus van de groepswinst. Meer over dit nieuws om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Nog even naar Jacob. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Het wordt alweer een hete dag met temperaturen tot 35 graden. En eerst is dat nog met veel zon, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe. En vanaf vanavond is er opnieuw kans op onweer met lokaal hevige rukwinden en ook kans op hagel. Ook dit weekend wordt het heet, maar wel iets minder warm dan met temperaturen tot 30 graden.
1: Ja.
0: Stop eens met die kleine geluidjes
1: ja,
0: te maken.
1: Dus, ik zeg wat iedereen denkt.
0: Hij leeft mee.
1: Allee, om dat onweer vanavond.
0: Ik leef ook mee met iedereen in de file, want die vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek nog steeds, die 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Naar Brussel extra langzaam op de E429, een half uur bij Halle aanschuiven, want daar is op de brug over het kanaal een ongeval gebeurd. In Brussel zelf is de rijerscentrumtunnel gesloten door een Europese top. Een kwartier aanschuiven daar op de E40 vanaf Kraaijnem, op de E40 van Aken naar Luik sta je bijna 1 uur in de file van Barchon tot Vottem, want daar wordt gewerkt. En daar rijden er nog steeds geen treinen tussen Tienen en Leuven. De problemen kunnen daar nog enkele uren duren. Er wordt zelfs niks meer over een bus vermeld.
6: Ik weet er ondertussen dat ze op die stopbus moeten gaan zitten.
0: Och, waarom?
3: Goed nieuws wel, zo meteen voor iedereen in de wagen. Er komt een Bob aan. Ja, allee, eigenlijk een B.O.B. na deze.
7: M&M. M&M. M&M 10. Top 500. M&M. Jouw favoriete hits

0: en Hayley Williams Airplanes.
1: M&M 10 Top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
3: Het wordt een hete 19 juni. Te warm om te veel te doen, maar een gezelschapsspel spelen, dat moet nog net lukken, denk ik. Dus mijn vraag is simpel. Wie wil er een gezelschapsspel winnen? Dat kan door nu Teens Bingo te sturen in de app van M&M. En als wij je opbellen, krijg je van ons 3 vragen. En je moet er daar maar 2 van juist hebben. En dan is dat spel al in de pocket. Easy peasy. Je weet wat je te doen staat. Teens Bingo sturen. Maar eerst gaan we nog eens meevieren met Lost Frequencies. Want die man bereikte in het Teens 1 miljard streams wereldwijd. En hij vond dat zo crazy dat hij daar dan ineens ook maar een hit van maakte die crazy heet. Die man heeft trouwens ook een crazy zomer. Ik ben eens gaan tellen. Hij heeft 33 optredens deze zomer. Maar vooral verspreid over 13 verschillende landen en counting.
0: Nou.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
10: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
11: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
10: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
11: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
10: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
12: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Collega's, hè?
1: Ja. Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M 10's Top 500. Nummer
13: 133. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone.

0: twee weekends op de Great Library en één keer op de Mainstage, ook in dat tweede weekend. Dus drie optredens daar in totaal. Zoveel keren staat Lost Frequencies deze zomer op Tomorrowland. En zoveel keren spelen we ook nog ons spel vandaag. Toeval? Ik dacht het niet. Guess who's back again?
1: M&M Teens. Look out! Bingo!
0: Ja. What you got? Bij onze Teens Bingo moet je drie Teens fragmenten beantwoorden met een juist antwoord. Bij één fragment de titel, bij een ander de uitvoerder en bij een derde fragment het jaar. Je mag zelf kiezen welk antwoord je wanneer geeft natuurlijk. En bij twee op drie, of meer, is de prijs binnen. We spelen met Mona van Kouwenberg uit Vilvoorde. Goedemorgen Mona.
2: Hallo, hey.
0: Je bent 21, je was nog vrij jong in de Teens dan.
2: Ja, ik was nog heel jong. Ik zat in het lager en zijn er ook in het middelbaar. Maar ik was een heel grote fan van Justin Bieber in die periode. Dus ik vind het superleuk om al deze muziek en zo terug te horen. Het brengt mij echt terug naar vroeger. Dus ik vind het wel leuk.
0: En was er een poster ook te vinden op je kamer toevallig van de Biebs?
2: Ja, natuurlijk. En ook van One Direction en zo. Ik was wel een grote fan.
3: Had je favoriet van One Direction?
2: Toch wel Harry Styles.
0: Nou, ja, populair natuurlijk. Amai, maar goed, ja. De herinneringen zitten goed. Dus dan denk ik dat we er best aan beginnen. Drie fragmenten staan hier klaar. En de vraag is, wat wil je bij dat eerste fragment als antwoord geven? Ga je voor titel, artiest of jaar?
2: Ik ga voor de artiest gaan.
0: Oké, luister goed.

0: Wie hoort
1: hem? Ja, die weet ik.
0: Ja?
1: Denk ik.
0: Ja?
1: Dat is Katy Perry.
0: Zeker. Dan hebben we nog titel en jaartal. Wat wil je geven bij het volgende fragment?
1: Met jaartal.
0: Komt-ie?

0: je nog een tip geven? Het is ook het jaar waarin Frankrijk het WK voetbal won. België werd toen derde. Kan maar helpen.
1: 2018.
0: Maar boek erop. Heel goed. Het is al binnen, maar we gaan voor een 3-op-3, een hat-trick. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Ja, een titel heb ik nodig, maar denk je dat het te doen is?
1: Stay with me?
2: Zo, ah, ja, natuurlijk. Tuurlijk.
0: Mona, heel goed gedaan. Jij krijgt van ons een prachtig gezelschapsspel dat je eventueel ook kan ophangen naast je posters, maar daar is eigenlijk niet voor gemaakt, dus speel het maar gewoon. Volgens mij ga je het goed doen.
1: Superleuk. Merci voor het meespelen. Heel erg bedankt.
0: En geniet nog van de rest van de lijst.

Ik wou zeggen, ik was echt een 21 Pilot girly, maar ik ben het eigenlijk nog steeds. Ze staan ook op Rock Werchter 4 juli op de mainstage. Maar er zijn weer 10 songs gepasseerd. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk nog eens een overzichtje hebben die we aan jou moeten geven voor als je net intuned. Kan wel handig zijn. Een antwoord op Who's Gonna Save the World hebben we 15 jaar later nog steeds niet. Het is na 15 jaar wel nog steeds een schijf. En dat is ook op

Het is een stomme boodschap op een vrijdag, maar je hebt hem nu eenmaal ingestemd op plaats 139. Laura, haar Eurovision-inzending blijft meegaan en krijgt na al die jaren nog steeds jullie stem. What's the Pressure krijgt plaats 138. Ja, je moet het maar kunnen volop toeren en intussen ook nog komen opdagen in de Teens Top 500. Harry Styles met Adore You. For some reason weet ik dat dit de favoriete teensong is van Ian Thomas. Voor hem zou de Pursuit of Happiness dus op 1 mogen geëindigd zijn. Maar Kid Cudi moet het doen met plaats 136. No one can Filmmuziek en zeker musical filmmuziek doet het altijd goed. Ook deze Rewrite the Stars uit The Greatest

0: heel blij dat je ook aan deze hebt gedacht bij het stemmen. Airplanes van B.O.B. en Hayley Williams op 134. Crazy. Lost Frequencies en Zonderling vallen met hun Crazy net onder Roar van Katy Perry. Plaats 132 voor deze, goed als oefening voor Werchter Boutique. En dan kon je daarnet nog deze horen. Stressed Out eindigt op 131 in de 10 top 500. Dus we gaan verder met nummer 130.
1: M&M 10 top 500.
2: Ja, het is een grote finale dag hier. Straks iets voor 6 uur hoor je bij Kouter en Wammes wie er op 1 staat. Straks om 9 uur neemt Brahim de 10's voormiddag weer voor zijn rekening. We hebben deze nog, Rihanna. Where have you been?

0: bij.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Goedemorgen, het is 9 uur.
8: 14 uur.
7: Dit is Yannick Aerts.
9: Zijn er binnenkort te veel dokters? Wel, vanaf 2032 studeren er in Vlaanderen elk jaar zo'n 350 artsen af die niet kunnen verder studeren. Dat schrijft de Standaard. Want dan ronden ongeveer 1500 studenten hun basisopleiding geneeskunde af. Maar er zijn er maar 1200 nodig. Dat betekent dus dat honderden jonge artsen dus geen vervolgopleiding kunnen volgen. Niet als huisarts en niet als specialist. Vooral omdat meer studenten laat beginnen aan de opleiding. De planningscommissie voor het medische aanbod noemt dat een groot probleem.
10: Wij maken nu zeer grote sprongen. 400 à 500 mensen meer in de voorbije 5 jaar zijn begonnen aan de opleiding arts in Vlaanderen. Dat leidt eigenlijk tot een toekomst waarbij je inderdaad mensen gaat hebben die op een bepaald moment geen kansen meer krijgen om naar een opleiding huisarts of specialist te gaan, omdat men de getallen veel te hoog heeft opgetrokken.
9: Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen vragen ouders om beter op hun kinderen te letten. In het domein De Most in Hoogstraten lopen steeds meer kinderen verloren. En volgens de schepen van Sport van Hoogstraten komt dat deels ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten. Je moet blijven opletten, want kinderen kunnen snel weglippen.
11: Dat kan soms zijn dat die ergens naartoe gaan of dat die met een groepje zijn en dat die ineens zien van oei lap, er is hier geen weg en eventjes niet goed opgelet en die is er tussenuit gesneakt en die is ergens iets gaan spelen. Het kan snel gaan, hè. Je zit altijd in een grote groep en er zijn heel veel mensen op het domein en er zit heel veel beweging ook, dus je moet altijd opletten.
9: In het Verenigd Koninkrijk is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. Hij werd in kritieke toestand nog naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind helemaal niet. Er zijn vermoedens dat hij hem naar beneden in het krokodillenverblijf heeft gegooid. Het is niet duidelijk of de krokodillen het jongetje ook verwond hebben. De VS en Iran gaan vandaag dan toch niet met elkaar praten in Zwitserland over een einde van hun oorlog in het Midden-Oosten. Eerder deze week hadden ze nog een tijdelijke deal gemaakt om onder meer de gevechten 60 dagen te stoppen, de straat van Hormuz weer te openen voor alle schepen en ook dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. In die 60 dagen zouden ze dan praten ook over een definitief einde van de oorlog, maar nu is er gezegd dat die gesprekken toch dus niet doorgaan vandaag. Amerikaans vicepresident J.D. Vance ging die onderhandelingen leiden, maar komt niet. Het wordt een tropische dag vandaag, 35 graden. Het is nog zonnig op dit moment, maar vanaf de middag krijgen we meer wolken. Er is dan ook onweer mogelijk, met ook veel wind, regen en hagel op korte tijd. Ook de volgende dagen krijgen we nog echt bloedheet zomers weer en vooral veel zon, met af en toe ook nog een onweersbui.
12: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
13: MM

0: 2019.
1: Goedemorgen vrienden, ik ben er klaar voor. Op deze dag 3, de grote finale van jouw M&M Teens. Top 500.

see ya. Chandelier. Zes keer staat ze in jouw M&M 10 Top 500. En wie 10 zegt, die zegt The Weeknd. Want voor deze vriend begon het allemaal in de 10's. Dit is Can't Feel My Face.

In 2011 dropte hij een mixtape en werd wereldster in 2015 dankzij onder andere deze Can't Feel My Face op 127. En ja, M&M 10 top 500. Eén plek hoger is voor deze Take You Higher van de Australische Goodwill en Hook and Sling.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Ah, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: M&M Teens, top 500.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 125.

0: Een traan in mijn oog stuurt Sarah in de app van M&M bij het horen van The Great Big World en Christina Aguilera.
1: M&M Teens, top 500.
0: Nou, wat een lijst door jou dus. In de lijst gestemd op 125, Say Something. Eén plek hoger. En dat is altijd leuk om te zien dat je heel veel artiesten van bij ons uit de teens er los hebt ingeduwd. In de M&M Teens, top 500. Op 124 nu Oscar & Wolf.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: M&M Live.

Treat You Better. Shawn Mendes, goed voor plek 123, jouw M&M 10 stop 500. Goed opgemerkt, onze Shawn uit Oostende. Het is vrijdag, met uitroeptekens erbij, het zal wel zijn. En dit is de grote finale dag van jouw M&M 10 stop 500. Met nu op 122 Taylor Swift, Wildest Dreams. Let it lay.

0: Ja, zo meteen op Werchter Boutique staat ze volgende zaterdag. Katy Perry komt eraan met Dark Horse. Eerst naar de weg. E313 van Leuven naar Lummen moet je ter hoogte van de oprit in Holsbeek opletten voor obstakel op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen, daar op de E17 10 minuten erbij vanaf Zwijndrecht. De Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uurtje. Dat is van Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost. Eén rijstrook is er dicht door een ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen. In Brussel, daar is de Rijerscentrumtunnel gesloten door een Europese top. En er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven. De problemen kunnen daar wel nog even duren.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Brahim.
2: M&M 121.

There's no going back. Katy Perry en Juicy J, The Dark Horse. Vrienden, ja, dat is een prachtige lijst. Dat is zo. Komt ook binnen in de app van M&M al helemaal. Met deze uit 2017. Toen hij releasede was het geen hit. Het is pas toen Netflix er iets mee deed en hem dropte in 13 Reasons Why dat het een monsterhit werd dankzij TikTok. Juist. Lord Huron, The Night We Met nu.

0: 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
1: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Sienna Spyro, live.
0: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
3: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
5: Grando. Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be. De lijn.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500, nummer
1: 119.

0: prachtig, net live in de Eminem Studio. Ons Cato, die hier geweldig een dansje kon placeren.
1: Dag.
0: Op goedendag, jong. Op K3's, 10.000 luchtballonnen. Hoe kon het ook anders? Vrienden, dit hier is jouw Eminem Teens Top 500. Naar 118 nu met Justin Timberlake.

Onze Tom Dice, Me and My Guitar. In de teens, 2010, stond hij in dat Eurovisie Songfestival in Oslo met deze song. Won trouwens eerder al die halve finale toen. Crazy, hè? Hey, dit zijn jouw M&M Teens top 500 songs, allemaal bij elkaar gestemd. Je kan ook stemmen op die top 10. Die kom je net voor 6 te weten vandaag. Dit is Beyoncé op 116.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dag omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
11: Go Yellow!
12: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
12: Yep, info op telenet.be.
13: Goedemorgen, het is 10 uur.
14: 14 uur.
13: Dit is Yannick Aerts.
15: We hebben binnenkort te veel geneeskundestudenten. Want vanaf 2032 studeren er in Vlaanderen elk jaar zo'n 350 artsen af die niet kunnen verder studeren. Dan ronden ongeveer 1500 studenten hun basisopleiding geneeskunde af. Maar er zijn er eigenlijk maar 1200 nodig. Dat betekent dat honderden jonge artsen dus geen vervolgopleiding kunnen volgen. Niet als huisarts en ook niet als specialist. Vooral omdat meer studenten ook later beginnen aan de opleiding. Wat ze moeten doen is onduidelijk, zegt de planningscommissie voor het medisch aanbod.
16: Men zegt soms, die mensen kunnen ook naar de preventie. Gaan, maar je hebt natuurlijk ook geen 350 extra artsen nodig in de preventie. Dus wij moeten denk ik dringend een plan hebben om aan die mensen een plaats te geven en naar de toekomst toe veel voorzichtiger plannen. Het is niet gemakkelijk, want je moet 40 jaar eigenlijk toekomst voorzien, maar dat kan je best doen door voorzichtig kleine aanpassingen te doen en niet grote sprongen te maken zoals nu gebeurt.
15: De gidsen op toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers mogen meer gebruiken. Elk jaar varen er meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen, maar buurtbewoners klagen al lang over geluidsoverlast. Het stadsbestuur heeft daar begrip voor.
17: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt in het seizoen, dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
15: En het verbod op die geluidsversterking moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. De uitbaters van de toeristenbootjes, ja, die zijn in ieder geval niet blij met deze beslissing. Tegen begin 2028 moeten ze trouwens ook al overschakelen op elektrische boten. Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daarbij zijn zeker al 16 mensen gedood en verschillende anderen zijn gewond geraakt. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks het feit dat er eigenlijk een gevechtspauze is. Het Israëlische leger zegt dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood in strijd tegen de Libanese gewapende groep Hezbollah. In het vredesplan tussen de VS en Iran staat ook dat de gevechten in Libanon moeten ophouden, maar Israël is dat duidelijk niet van plan. Het wordt tropisch warm, tot 35 graden. We beginnen nog zonnig vandaag, maar in de loop van de dag wel meer wolken. Mogelijk ook met onweer, veel wind ook, regen, hagel, allemaal op korte tijd. En ook de volgende dagen blijft het nog vrij warm, ook vooral zonnig weer, met af en toe een onweersbui.

Ja, het is ook al puffen en zweten met al die temperaturen. Dat zijn de jongens die eraan zitten te komen. Wel gewoon uit Australië. 5 Seconds of Summer.

0: Uit liefde voor muziek in 2018, Niels de Stadsbader. Hij maakte deze versie van Case Choice, Believe, Verover Mij. Met als een grote hitte. Dikke hit. Ja, als gewoon. Op 113 in jouw M&M 10 Top 500. En nu.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart.
0: Pink.
1: And I, your willing victim.

112 in jouw M&M 10 top 500. Pink met Nate Roos. Just Give Me a Reason, die Nate Roos trouwens. Frontman van de groep Fun. Ja, goed hè. En dikke Fun nu met de nummer 111 in jouw lijst. David Guetta op zaterdag 8 augustus trouwens te bewonderen op On The Beach in Zeebrugge. Dit is Memories met Kid Cody.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Motorpech en Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Ze zijn terug.
8: In de tekstje nog.
9: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Kom, pak je beter kind dan ik. Hè?
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
12: M&M Teens Top 500. Nummer
11: 110. Oh,

Chris Arthur. Say You Won't Let Go. In de teens won hij X-Factor, scoorde intussen een pak hits, waaronder deze Say You Won't Let Go. Goed voor plek 110 in jouw M&M 10 top 500 volgende zaterdag trouwens op Werchter Boutique. En jij, waar sta jij ergens? Ben je aan het werk in deze hitte? Net zoals onze vriend Dave in de app van M&M, of zit je op kantoor in de airco of zonder airco? Laat even weten of laat zien waar jij aan het werk bent, waar je luistert, waar je meegeniet in de app van M&M. Nu op 109, Post Malone en Swae Lee.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.

2010, dat was een goed jaar, stuurt ook onze Mark in de M&M-app door. De teens, love it, hè. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, net op 108. En er wordt hard gewerkt en getraind en verbeterd. Charlotte van Laren, Kruishoutem, is die dag 3 van het verbeteren van examens aan het knallen. Succes, Charlotte. Marie is aan het sporten in de fitness. Hier is wel airco en Randy. Hey, respect, vriend. Bouwvakker, hè. Ik zie het. Bekisting aan het maken voor beton in de volle zon. Jongen, jongen, respect voor alle vrienden die deze hitte moeten trotseren. Ik zorg voor een beetje, ja, verkoeling in de vorm van deze nummer 107. Dit is Coldplay met Paradise in jouw M&M 10 Top 500.

0: Paradise. Eerie staat in de bakkerij. Gelukkig met Erko. Hans is aan het vissen. Met Eminem op de achtergrond stuurt hij. En Femke zit samen met dochter Lief in de file. Maar we is wel aan het viben met deze Eminem 10 Stop 500. Even kijken waar die files staan daar. Naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan een half uur. Van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Bij Antwerpen Centrum is één rijstrook dicht door een ongeval. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, daar 10 minuten file rijden. Dat is aan de werken in Temse. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. In Brussel is de Reijers Centrum tunnel gesloten. Komt door die Europese top en er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven.
1: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Brahim.
1: M&M 106.

Bam! Wat een muziek, hè? In die teens. 2011 was het toen we deze van LMFAO kregen. Party Rock Anthem. Op 106 door jou gestemd in de M&M Teens Top 500. En onze Christophe Aerts uit Stabroek in de app, die stuurt het ook. Wat een zalige muziek. Ook nog even de groetjes aan de collega's van Noordheuvel. Heel veel steun daar en goede moed, collega's. Bijna weekend. Zou wel zijn, vrienden. Veel succes. En ik zorg voor de muziek. Allee, ja, nee. Jij zorgt voor de muziek, want jij stemde ze bij elkaar. Naar de zomer van 2018 nu, met Bluff en Gijke Arnaert, Zoute Landen.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Ik ga schilderen.
1: Nee, Bompie, we gaan klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Mannekes.
1: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
1: Oh ja.
0: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
1: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren!
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Oh, wauw! In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Nu exclusief in de bioscoop.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: M&M Teens, top 500.
17: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

104 is voor Selena Gomez, Lose You To Love Me en jouw M&M 10 Top 500. Een plekje hoger is voor deze vriend Jason Derulo met 2 Chainz.

Ariana Grande, yeah. No Tears Left to Cry in jouw lijst op 102. 12 keer staan ze in jouw M&M 10 Top 500. We zijn trouwens op 1 song verwijderd van de laatste 100 uit de lijst. One Direction maakt dus ook nog kans op die nummer 1 in de top 10. Iets voor 6 uur komen we dat te weten. Eerst Little Things van One Direction.

0: is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getijst te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Wat? Nog maar tot 21 juni?
7: Yep.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Go for info naar telenet.be.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
12: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
13: Goedemorgen, het is 11 uur.
14: 14 uur.
13: Dit is Yannick Aerts.
15: Dieseltanken wordt een pak goedkoper. De maximumprijs voor een liter diesel daalt morgen met bijna 8 cent tot 1,90 euro per liter. Eerder deze week zakte de dieselprijs al voor het eerst in ruim 3 maanden tijd onder de 2 euro. De olieprijzen zijn al een tijdje vrij hoog door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS, Israël en Iran. Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem en ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-toestellen. Die zijn vaak vrij goedkoop, maar experten waarschuwen wel dat ze veel energie verbruiken. Probeer de warmte eerst zoveel mogelijk buiten te houden, dat zegt expert Dirk Salens.
16: Dat kan met buitenzonweringssystemen. Je kan ook overdag best de ramen gesloten houden, dat er geen warmte binnenkomt. 'S Nachts, als het buiten voldoende afkoelt, kan je intensief gaan verluchten. Mobiele airco's die kunnen een kamer merkbaar afkoelen, maar het is niet de meest efficiënte of economische manier om dat op een lange termijn te gaan inzetten.
15: De gidsen op toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers meer mogen gebruiken. Elk jaar varen meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen, maar buurtbewoners klagen al lang over geluidsoverlast. Het stadsbestuur heeft daar begrip voor.
17: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt, in het seizoen dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
15: Tegen begin 2028 moeten toeristenbootjes ook al overschakelen op elektrische boten. En de Iraanse voetbalbond gaat bij de Wereldvoetbalbond FIFA een klacht indienen tegen de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd tijdens het WK. Het Iraanse team kan zich daardoor niet goed voorbereiden op de match van zondag tegen de Rode Duivels. Het basiskamp van de Iraniërs werd voor het WK al naar Mexico verhuisd en de ploeg mag pas een dag voor de wedstrijd afreizen naar Los Angeles in de VS. Het wordt een supertropisch warme dag vandaag tot 35 graden. We beginnen nog zonnig vandaag. In de loop van de dag wel meer wolken. Plaatselijk hevig onweer met veel wind, regen en hagel ook op korte tijd. Ook de volgende dagen blijft het nog zomers warm met zonnig weer ook. Met af en toe wel een onweer.
14: M&M.

0: Top 2019.
1: Yep. En we zijn bezig aan die laatste 100 van jouw M&M Teens 500. Met op 99 Imagine Dragons en Believer.

0: soundtrack uit de Disney-film Frozen. Demi Lovato, Let It Go. Op 98.
1: Top 500.
0: Ja, of om het in de woorden van Lars van Dries uit Gent te sturen, of zeggen beter, in de app van M&M stuur die allemaal bangers deze 10 top 500 zou wel zijn. Met nu, ja, ook in de teens begon het voor snellen. Komt eraan met de reunie op 97.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rapper.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het.

voor de reunie. Het werken gaat zo vlot met al die schijven. Ja, dankzij jou allemaal bij elkaar gestemd. Van 97 nu naar 96. The Chainsmokers, Halsey en Closer.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Ondertussen bij vak.
3: 1347 euro.
0: Minder.
3: 1256 euro.
0: Nog minder.
3: 1127 euro.
0: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
3: 1098 euro.
0: Ah, spannend.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.

0: bij Bol.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia, movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
4: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
5: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
4: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
1: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Collega's, hè?
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
9: Dat is een pakje voor jou.
8: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
10: M&M Teens, top 500.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010.

Bruno Mars. Op 95. Kleine tip, ga even naar VRT Max, M&M-kanaal, want daar staat een nieuwe R&B's Deep Dive voor je klaar. Dankzij Esther en onze Magic kom je alles te weten over Bruno Mars. En ja, ook zijn dikste hits en zo hoor je. Net zoals deze uit 2010. Goed voor plek 95 in jouw M&M 10's top 500. Eén plekje hoger uit 2011. Ja, Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger op 94.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: M&M Live.

0: waanzin. Prachtig. A Star is Born. Uiteraard soundtrack daaruit, hè. Van Lady Gaga. Always remember us this way. Op de weg intussen staan er wat files naar Antwerpen op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Joop. Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je meer dan een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borkenhout. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. De E40 richting Brussel, daar is in Groot Bijgaarden een ongeval gebeurd op de aansluiting met de binnenring. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier extra bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Brussel daar is de Reijer-Centrumtunnel gesloten door een Europese top. In Brugge is de Warandebrug dan weer defect. En er rijden geen treinen tussen Tienen en Leuven, maar wel vervangbussen. M&M.
1: M&M Teams Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Brahim. M&M.
1: 91.

Ja, goed voor plek 91 in jouw M&M 10 top 500. In 2019 won hij het Eurovisie Songfestival. De Nederlander Duncan Lawrence, wereldhit Arcade. Goed voor plek 90 hier in jouw lijst. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Single Centraal in Bloot.
1: Van daten tot dealbreakers. En van solo sex tot one night stands. Want single zijn in 2026... Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
0: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
1: Elke avond op M&M en op VRT Max.
2: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5.
3: Oh, wauw!
2: En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging, technologie.
4: Vaarwel, speelgoed!
2: Ontdek Toy Story 5, nu exclusief in de bioscoop.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ja, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar 6,60 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zeg jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een dom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op ikea.be.
13: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
14: 4000?
13: Ça va toch, dat is 20 euro.
14: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
13: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: M&M Teens Top 500, nummer
1: 89.
17: We

0: John Legend.
1: Can you give me all of you?
0: All of me.
1: I give you all.
0: Hey, volgende maand op Gent Jazz trouwens, hè, deze.
1: You give me all.
0: En hier op 87 in de lijst.
2: M&M 10, top 500.
0: Ja, het gaat er goed vooruit, hè. Eén plekje hoger vinden we Alicia Keys en Nicki Minaj met die monsterhit uit de 10's. Girl on Fire op 86.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Yo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
12: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Niki van Driessen.
13: Busritten voor het buitengewoon onderwijs worden niet geschrapt. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten verdwijnen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd van wel, omdat minister van Mobiliteit Annick de Ridder moest besparen. Maar daar was veel ophef en ongerustheid over, omdat veel leerlingen nu al lang onderweg zijn naar school. Vlaams minister-president Matthias Diependalen werkte zelf een voorstel uit en de regering heeft dat nu goedgekeurd.
14: Het komt erop neer dat we de dienstverlening voor het komend schooljaar absoluut zeker verzekeren en we gaan zorgen dat die budget er ook zijn. Maar we gaan dat doen op een manier die de budgetten van de lijn vrijwaart. En dat was natuurlijk voor minister De Ridder zeer belangrijk. En een tweede onderdeel is dat we werk maken van een hervorming, want die moet er wel degelijk komen. Dat was ook al afgesproken. En die zal de komende weken, maanden afgesproken worden.
13: Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. De maximumprijs daalt morgen met bijna 8 cent per liter tot €1,90. Eerder deze week zakte de prijs al voor het eerst in 3 maanden tijd onder de €2. Let op elkaar vandaag met de hitte. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten vandaag. Ze helpen met praktische zaken, doen een babbeltje. Deze vrijwilliger probeert vooral advies te geven.
15: Wij kunnen niet met een douchewater op onze rug lopen, maar ik hou persoonlijk wel een toertje zo in de omgeving. En wij manen dus aan ook van blijf zoveel mogelijk bij hoge temperaturen binnen, gordijnen, houd u best dicht. Temperaturen van 4, 35 graden zijn wij in België niet echt gewoon. Hè. Allee, we moeten dat wel in de ogen houden. Hè.
13: En als je een mobiele airco in huis hebt, probeer de warmte dan eerst zoveel mogelijk buiten te houden voor je die aanzet. Anders verbruik je veel energie en dat kan je veel geld kosten. Dat vertelt expert Dirk Sales van de KU Leuven.
16: Het is uiteraard zo dat je maar 1 ruimte tegelijk ermee kunt koelen. Dus je moet de deuren naar de andere kamers best gesloten houden. Als je dan toch zo'n toestel hebt, zet die zo vroeg mogelijk aan voordat de ruimte te sterk opwarmt. Zorg dat je die temperatuur ook niet te laag inzet, typisch 24, 26 graden.
13: Zo'n 23% van de woningen in Vlaanderen heeft een koelingssysteem. Ongeveer de helft daarvan zijn mobiele airco-systemen. Het is zeer zwoel weer, tot 35 graden, veel zon, maar tegen de avond ook kans op een stevige onweersbui met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, in Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden hangen.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.

Goed, hè. Wat een songs allemaal. Door jou in de lijst gestemd. Kenneth, die is het gras aan het maaien. Goeiedag. Een behoorlijk warm. En Samantha is huishoudhulp en wil alle collega's een fijne dag wensen. Succes daar, vrienden. Dit is Get Lucky. Like the legend of the Phoenix. Op 81 hier in de lijst.

0: Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
12: M&M Teens Top 500, nummer
11: 80.

0: 78, Pitbull, Kesha, Timber. Of ja, ook wel ideale muziek om de badkamer mee te kuisen, stuurt Sabrina uit Torhout in de app van M&M. 7 keer staat hij in de lijst. Volgende week trouwens, Pitbull op Werchter Boutique.
1: M&M 10 tot 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: En die tel je zometeen verder af met de one, the only, DJ Anke Goergen.
3: Ja, dankjewel, Brahim. Hey. Ik heb zoveel zin in de allerlaatste dag, de finale dag eigenlijk. Dat is toch super spannend eigenlijk.
0: Maar dat is dus wel. Dus iets voor 6 uur, dan kennen we de nummer 1. Heb jij zelf een... Gokske, wie denk je?
3: Oh, ik hoop stiekem Stromae, omdat dat het enige Belg is in de lijst. Alors on danse, ik vind dat echt een topnummer. Okay. Dus ik zou het echt super hard gunnen aan onze eigen Stromae, mocht hij op 1 staan.
0: Ja.
3: Maar ik denk persoonlijk, misschien zo One Direction, want ik weet dat die wel veel fans hebben.
0: Ja, zou kunnen.
3: Denk ik persoonlijk, wat denk jij?
0: Ik was ook meteen op die trip van One Direction, omdat ik dacht van ja, dat volgens mij is een kanshebber om...

0: op 1 te belanden. Maar we gaan het samen ontdekken en samen meemaken. Zometeen ga je verder aftellen. Heb je al iets leuks wat eraan zit te komen?
1: Ik heb ook wel One Direction, maar met Story of My Life. Ik vind dat eigenlijk echt een beste nummer. Beter dan What Makes You Beautiful. Sorry voor de One Direction fans. Ik vind dat persoonlijk een supermooi nummer. Okay. Dus daar kijk ik wel naar uit. Het zit erin. En ook nog heel veel andere echt de bangers. Hè, want we zitten in die top 100 al. Dus alle nummers die nu voorbij komen zijn stuk voor stuk hits geweest.
0: Dat is zo. Oké, lieve vriendin, veel plezier, veel succes straks.
1: Dankjewel.
0: Maar misschien nog eerst even naar de weg.
1: Ja. Amai, daar is het al 150 kilometer file. Heftig. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 20 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job dan 25 minuten. Op de E313 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. Richting Gent nog 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten file rijden van Sint-Niklaas tot aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. In Brussel is de Reijer-Centrum-tunnel gesloten door de Europese top. En er rijden ook geen treinen tussen Tiene en Leuven, wel vervangbussen. M&M.
2: Hey. M&M Teams top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. Anke Goerie.

En Sabrina die laat hier weten, ideale muziek voor de badkamer te kuisen. En nog meer met een helper. Oh, het hondje daar is zo ook volop bakant mee helpen. Hoe schattig is dat? Hey, dit is Stay With Me van Sam Smith. Dat is een goed plan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi.

0: 10% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be.

bij de kleren. Die zegt, volgens mij staat Stromae en Alain Rondance op nummer 2 straks. Ah, ik ben zo benieuwd. Ik weet het zelf ook niet. Maar de top 10 die ontdek je straks bij Club Kautar. En om 6 uur de grote finale. Dus Shut Up and Dance, dat is een goeie. Tot 6 uur.

Stijn de Bruin uit Gent, die zijn favoriet is Alain Rondance van Stromae. Die staat sowieso in die top 10. En ook Bad Guy van Billie Eilish, ja, die net niet, maar die gaat nog zeer hoog voorbij komen. Dat is beloofd. Ja, Eva, wat ben jij aan het luisteren nu? Kan je jezelf een beetje verkoelen met deze hitte of ben je echt aan het doodgaan? Je mag het gerust even doorsturen in de app van...

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Ik ga schilderen.
1: Nee, Bompie, we gaan klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Schilderen.
1: Klussen.
0: Mannekes.
2: Moeder.
0: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
0: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb alles aan het hotel juist.
6: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken.
8: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
9: Klinkt goed.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Goedemiddag, het is 1 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Nicky van Driessen.
12: Busritten voor het buitengewoon onderwijs worden niet geschrapt. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten verdwijnen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd van wel, omdat minister van Mobiliteit Annick de Ridder moest besparen. Maar daar was veel ophef en ongerustheid over, omdat veel leerlingen nu al lang onderweg zijn naar school. Vlaams minister-president Matthias Diependalen werkte zelf een nieuw voorstel uit en de regering heeft dat nu goedgekeurd.
13: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren. Ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
12: In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten vandaag met het warme weer. Ze helpen met praktische zaken, doen een babbeltje en geven advies hoe de mensen het hoofd koel kunnen houden. En die tips zijn wel welkom.
14: Lui voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
15: Ik heb een droger staan, zo. Ik zou moeten meer drinken, maar als je geen dust hebt, is het ook moeilijk. Hè.
14: Water drinken, niet te veel bewegen. Gewoon stilletjes en braaf.
12: De Marokkaanse voetballer Ashraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten verschijnen in een verkrachtingszaak. Een vrouw van 24 beschuldigt hem ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn huis in Parijs. Volgens haar hadden ze elkaar leren kennen via Instagram. Hakimi, die momenteel met Marokko actief is op het WK voetbal, ontkent de beschuldigingen al de hele tijd. Het is zeer zwoel weer vandaag, tot 35 graden, veel zon. Tegen de avond is er kans op hevig onweer met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer vanavond in West- en Oost-Vlaanderen, in Antwerpen, in Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden.
11: M&M.

De nummers worden beter en beter, hè. Nummer 69 voor Nicki Minaj en Starships. Ja, helaas wordt de warmte ook drukkender en drukkender. Alex Camus die is niet aan het afkoelen. Die is gewoon onderweg naar haar examen nu. Op het warmste moment van een dag in een klaslokaal zonder airco. Heel veel succes, lieve Alex. Ik

0: Heaven. Miley Cyrus en Wrecking Ball. Ook Lindsay die zegt die top 500 brengt me helemaal naar een periode waar we zorgeloos en wild waren. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Er komen nog zoveel bangers aan, zo meteen Panic at the Disco.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een dom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
12: En ook uw budget vakantiepech?
11: Wat?
12: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
11: Oh nee?
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
16: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
17: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
16: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
17: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
16: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
18: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
17: Collega's, hè?

een van de emotioneelste nummers in de lijst, vooral door de betekenis ervan. De soundtrack van Furious 7. En vooral een prachtig eerbetoon aan acteur Paul Walker, die in 2013 overleed tijdens een auto-ongeval. Er is

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: M&M Live.

G&J Grease met Ellie. One Direction komt nog 2 keer van de 12 voorbij hier in de lijst. What Makes You Beautiful staat sowieso in die top 10, misschien zelfs op 1. Door je straks in de grote finale bij Kouter en Wannes. Maar persoonlijk vind ik dit wel hun mooiste en beste nummer. En staat toch ook wel op een mooie 63ste plek. Story of My Life.

0: Drongen. Airco op en gaan dan, denk ik. Veel rijden naar Antwerpen doe je ook op de E17 vanaf Kruijbeke, 20 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen een kwartier. Op de A12 vanaf Stabroek 20 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. En op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je bijna 1 uur van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten van Sint-Niklaas tot aan de Berken in Temse. Op de E40 richting Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuutjes bij van Wezenbeek tot Jette. Op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. In Brussel is de Reijer-Centrum-tunnel nog steeds gesloten door de Europese top. En er rijden opnieuw treinen tussen Tienen en Leuven.
1: M&M Teams top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Anke Goergen.
1: M&M 62. Nee.

toch alleen maar happier van, hè? Mauti Hulu die zegt zo'n fijne lijst. Ik ben mijn Spotify-playlist al helemaal aan het updaten. Wel, deze die mag er dan toch ook zeker in, hè? Levels van Avicii op 61.

0: en zometeen de grootste hit van de Deen, Lucas Graham, die in 2015 een mega-hit scoorde met 7 Years.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg. Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be. Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: M&M Teens Top 500, nummer 6.

vorig jaar nog bij ons in de Apelsdome. Queen Lady Gaga met Born This Way. En nu vieren we de liefde, want misschien is dit nummer wel jouw openingsdans geweest op je trouw. Of op een trouw dat je ooit bent geweest, want het was een superpopulaire song in de teens om samen met je partner op te dansen. Ed Sheeran met Thinking Out Loud. Prachtig, hè? When your legs

kijk ze. De openingsdans van Kelly en Tim in 2018. Van Ed Sheeran. Wat denkt ze? We gaan nog een dansje doen, hè, met Drake en Wizkid. Dit is One Dance.

0: Bompie.
1: Ik ga schilderen.
0: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Schilderen.
0: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Ah, ja.
1: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de lijzen. Shake je tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig en beschermd de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
9: Dat is een pakje voor jou.
8: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
10: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Goedemiddag, het is 2 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Nicky van Driessen.
14: Kijk uit voor het onweer straks. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut, het KMI, waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer later vandaag. Het is heel warm, lokaal kunnen dan warmteonweders losbarsten in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en Brussel. Dat vertelt weervrouw Sabine Haagdoren.
12: Het is pas de later namiddag en avond dat die onweders gaan ontstaan boven het noorden van Frankrijk. Waarschijnlijk de eerste onweders zijn voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Van daaruit schuiven ze dan verder op naar het centrum van het land en uiteindelijk ook naar het oosten en het noordoosten. Dus ook de provincies Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld kunnen aan bod komen.
14: Door het aangekondigde onweer zijn op verschillende plaatsen in Vlaanderen al parken en domeinen gesloten en er zijn ook al concerten geannuleerd. Er zullen volgend schooljaar dan toch nog busritten rijden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ze worden niet geschrapt. Eerst was dat wel aangekondigd omdat minister van Mobiliteit Annick de Ridder moest besparen, maar daar was veel ongerustheid over. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft nu zelf een nieuw voorstel uitgewerkt en de regering heeft dat goedgekeurd.
15: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
14: De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger zolang als dat nodig is in Libanon zal blijven. Israël bezet er delen van het zuiden, maar volgens het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS zou Israël zich daar moeten terugtrekken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend meer dan 20 doden gevallen. Israël zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Ook 4 Israëlische militairen zijn bij die aanvallen omgekomen. En de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani annuleert zijn geplande reis naar de VS als politiek signaal na enkele opvallende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei in een interview met een Italiaanse zender dat de Italiaanse premier Giorgia Meloni hem op de G7-top in Frankrijk zou hebben gesmeekt om samen op de foto te gaan. Volgens Trump stemde hij toe uit medelijden. Maar Meloni noemt dat verhaal volledig verzonnen. Het is zeer zwoel weer, tot 35 graden. Vanaf de late namiddag is er dus kans op hevig onweer. Tot eind volgende week blijft de temperatuur boven de 30 graden. M&M.

De koning van de lijst, 16 keer Justin Bieber. En ook nog eens in die top 10, hè. Misschien is de nummer 1 dus wel voor de man die het grootste festival van de Verenigde Staten veranderde in Biebercella. Zou zomaar eens kunnen. We ontdekken het straks. Nu Angèle op 53.

Ook Inge, die zegt leukste lijst bij dit crazy weer. Ja, het is het wel hoor. Kenzo van den Einde, die is aan het schilderen in deze warmte, samen met zijn collega Bo. Thibaut Temmerman, die zegt, ik ben hier nog net niet aan het composteren tijdens studeren, dus ik heb beslist dat ik straks officieel een zwemmetje ga doen. Slimste plan van de dag. En Patricia de Lille, die zegt, het kan nog erger hoor. Mijn dochter is nu bezig met examen atletiek. Wat? Dat is onmogelijk in deze hitte. Kan er weinig aan veranderen, kan het alleen iets draaglijker maken met goede muziek, zoals Radioactive.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
10: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
12: M&M Teens Top 500. Nummer 1.

Dat is er zo eentje, hè? Eminem en Rihanna. En nu, belangrijk moment. We zijn officieel aan de top 50 begonnen. En die mag Louis Capaldi openen. Die zijn eerste wereldhit scoorde in 2019 met Someone You Loved. I'm going on during the time I feel there's no one to save me.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele

Good and sweater weather. Sorry, jongens. Charlotte Leijzen zegt, deze liedjes brengen 1001 herinneringen op. We love it. We luisteren met alle collega's van Think Edge. Misschien een toffe met de collega's. Maak zo meteen een vuist, klop daarmee op je borst en dan gewoon meeneur je. Ja, dat is de choreografie voor de volgende song. Eerst nog eens checken op de weg op de

0: In Brussel is de Reijer-Centrumtunnel gesloten door de Europese top. En nog op de E403 richting Doornik een kwartier aanschuiven bij de werken in Aalbeke.
1: M&M 10's Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Anke Goergen.
2: M&M 47.

goed geraden. De Hup. Ja, wat Timmetje Vegas en Like Mike. Gisteren dan stond Bruno Mars voor de eerste keer in Parijs. Het begin van zijn Europese tour. Met liveband, zang, dans, charisma. Dat draagt sowieso heel het optreden. Het was zelfs een verrassingsoptreden van Anderson .Paak. Klein minpuntje. De avondklok was om 11 uur. Dus er was geen bisnummer voor de fans daar. Dit is iemand Just The Way You Are. Oh.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
1: Nee, jij blijft zitten.
0: Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
4: Grando.
5: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
12: Vaak nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
13: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
14: M&M Teens Top 500. Nummer
13: 45.

0: yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M Live.
6: Luisteren tijdens de laatste uurtjes voor het weekend is echt zalig, zegt Ruben de Koning. I know. Ja, en voor Bazaar is het een iets rustigere zomer, niet zo heel veel optredens. Ik zie vooral Rijversfestival en Pukkelpop deze zomer hier bij ons. Maar over exact een jaar vieren ze hun 10-jarig bestaan. Ja, ze komen uit de teens, hè. Letterlijk. In de Roma gaan ze dat vieren met 5 concerten voorlopig. Ja, de tickets moet je maar eens checken op Bazaar, de website.

twee keer het Songfestival winnen. Het is er niet veel gegeven, maar Loreen wel. Dit is dus het eerste nummer waarmee ze won in 2012. Euphoria. Nog steeds mega hit, hè? Ja, dus terecht hier op nummer 43. Er is Ernst, die zegt het weekend begint hier goed. Fotootje daar vanuit het zwembad. Ja, dat is de beste plaats om te zitten, denk ik, vandaag. En dat met deze fantastische lijst bij. Dit is Pompeii en Bastille.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik. Voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
12: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
13: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
14: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: VRT Nieuws.
2: Met Nicky van Driessen.
4: Een leerkracht is veroordeeld voor misbruik op stagereis. Een man die werkte als leerkracht aan de hotelschool Ter Duinen in Kokzijde krijgt een celstraf voor de verkrachting en aanranding van een leerlinge van 17. Een straf van 42 maanden, waarvan 30 met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De aanranding gebeurde na een stagereis in Duitsland, vertelt de rechtbank.
5: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken en vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen, maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
4: De man mag ook 10 jaar lang niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Het parket in Antwerpen onderzoekt een melding van een verkrachting op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. Dat meldt het laatste nieuws en het parket bevestigt het. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf, in de buurt van het podium. Maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer later vandaag. Het is heel warm en lokaal kunnen dan warmte-onweders losbarsten in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen en in Brussel. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt ons wat we kunnen verwachten.
2: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen, misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter en ook felle windstoten. 90 of 100 kilometer per uur, mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
4: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden parken en domeinen al gesloten en er zijn ook al concerten in openlucht geannuleerd vanavond. Het is dus zeer zwoel weer tot 35 graden. Vanaf de late namiddag kans op hevig onweer, je hoorde het. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden hangen.
3: MM.

0: Van 2010 tot 2019.
1: Nel Verhuijs zegt, deze playlist heeft die lange laatste dag van de week zoveel beter gemaakt. Nog tot 6 uur tellen we samen af naar jouw nummer 1 met Riptide nu.

Harris en Dua Lipa. Merit Lodewijk die zegt, ik ben zo aan het doodgaan, want examens van de leerlingen verbeteren is echt wel vermoeiend met dit weer. We mogen ook niet vergeten, hè, die leerkrachten. Lara Benoit is ook verpleegkundige, ook lekker aan het zweten daar. Ja, en vooral straks ook heel zwaar onweer, hè, jongens. Wees voorzichtig. Dit is Bruno Mars.

superveel Belgen in deze lijst, vind ik persoonlijk. Allee, er zijn er toch 55, waarvan er 10 in die top 100 staan. Maar de king of the Belgian people artists is toch wel Stromae. Die moet nog 3 keer passeren. De enige die in die top 10 staat. Het is hier met Fox.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
8: Ah ja, met no-cap courgette, wajow, worstjes en slay samurai.
7: Of dingen, hè, bougie burgers.
8: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
7: Oké.
8: Waarom neemde jij nu nog een burger?
7: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Radisson.
10: De Vos Lemmes. Zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
11: M&M Teams Top 500, nummer
10: 36.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

ze geven zoveel onweer voor vanavond. Daardoor zijn er heel veel parken en domeinen dicht, worden evenementen afgelast, zoals bijvoorbeeld de Nacht van Vlaanderen, loop- en wandelevenement, Fête de la Muziekconcerten in het Jubelpark, en nog vele andere. Dus wees voorzichtig vanavond. Nu nog even genieten van de zon en de lijst met Imagine Dragons. Alles goed.

En op de weg 201 kilometer file al op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra van Sint aan de linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Richting Gent dan 40 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek nog 10 minuten extra van Waaslandhaven-Noord tot Lillo. Dan naar Antwerpen nog op de E34 vanaf Waaslandhaven

0: A12 een kwartier vanaf Hoevenen. Dan nog op de N16 richting Willebroek, 25 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 40 minuten erbij van Wezenbeek tot Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 40 minuten filegolven van Dilbeek tot Tervuren. Naar de kust op de E40 een half uur tussen Zwijnaarden en Aalter. Andere vertragingen die zijn kleiner. En ook in Brussel is de Reijerscentrum tunnel gesloten door de Europese top. M&M.
1: M&M Teens Top 500. M&M.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Anke Goergen.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, een nieuw song die zoveel records op zijn naam heeft.
2: M&M Teens, top 500.
1: Ja, het is de eerste video die op YouTube 5, 6, 7 en 8 miljard views haalde. Het was de meest bekeken video op YouTube van augustus 2017 tot 2020. En het is de video die het snelste record van 2 miljard streams haalde. Ik kan nog wel even verder gaan. Het toont alleen maar aan dat het een hele grote hit is geweest in 2017. En dat hij nog altijd hier een mooi plekje verdient op 31. Despacito.

0: supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
1: Leef het op, laat het op, werkt de popstroom. Leef het op, laat het op, werkt de popstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Woehoe.
2: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
1: woehoe,
2: dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia, movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
7: M&M Teens Top 500. Nummer
6: 13.

benieuwd of het er ook boom, boom, boom op zal zijn. Volgende week zaterdag op Werchter Boutique Katy Perry. En deze die ken je ongetwijfeld nog. Anxiety, keep on trying me. Vorig jaar scoorde Doji wereldwijde hit op het internet met Anxiety. Maar wij weten natuurlijk dat de original sound van eigen makelij komt. Gauthier en Kimbra die scoorden er in 2011 een wereldhit mee. Hier op nummer 29. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: passeert hier in de lijst. Nog één keer hierna in de top 10 met Beauty and the Beat. Zeer benieuwd waar die gaat eindigen. Dat hoor je straks bij Kuiter en Wannes. Hier dus de voorlaatste notering met een van de belangrijkste levenslessen. Jezelf graag zien op nummer 28.
1: Oh, dat

zit er al bijna op, maar ik geef de fakkel met heel veel plezier door aan Kouter en Mannes zo meteen die met jou verder gaan aftellen in die grote finale van jouw 10 Stop 500. Iets voor 6 hoor je dan jouw nummer 1, dus heel veel plezier. Geniet van de zon en van het weekend natuurlijk. En voor nu trekken we nog even naar de denkbeeldige Far West met Billy Ray Cyrus en Lil Nas X. All Town Road staat te blinken op 26.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Goedemiddag, het is 4 uur.
11: 14 uur.
10: En hier is Nicky van Driessen.
12: Israël en Hezbollah zouden een akkoord hebben. Er zou een nieuw staakt het vuur zijn tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. De gevechtspauze zou al een uur geleden zijn ingegaan. Volgens het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran moest ook de oorlog tussen Israël en Hezbollah stoppen, maar vandaag waren er nog aanvallen over en weer. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een staakt het vuur af, maar dat hield niet lang stand. Een ex-leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokzijde is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een leerling van 17 jaar tijdens een stagereis naar Duitsland. Beiden waren erg dronken op de terugrit toen seksuele handelingen gebeurden, maar volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. De man krijgt 42 maanden celstraf, waarvan 30 maanden met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. Wetenschapsnieuws. De aarde zal het einde van onze zon mogelijk toch nog meemaken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder leiding van de KU Leuven. Tot nu gingen wetenschappers er altijd van uit dat de zon over 5 miljard jaar zo hard zal opzwellen dat ze de aarde opslokt. Maar volgens nieuwe berekeningen is er ook een kans dat de aarde zal kunnen ontsnappen. Al zal onze planeet tegen die tijd niet meer bewoonbaar zijn, zegt sterrenkundige Mats Esseldeurs.
13: Dat zal jammer genoeg niet het geval zijn, omdat wanneer de ster een reuzenster wordt, zal hij veel helderder worden en zal er eigenlijk de temperatuur op aarde zal daardoor warmer worden en zoveel warmer dat het eigenlijk niet meer leefbaar wordt.
12: En de Marathon van Londen wordt volgend jaar uitzonderlijk georganiseerd over 2 dagen door een enorm aantal inschrijvingen. 1,3 miljoen mensen wilden deelnemen. Uiteindelijk zullen in het weekend van 24 april zo'n 100.000 lopers het parcours opmogen. De vrouwen allemaal op zaterdag, de mannen op zondag. Het is een van de grootste marathons ter wereld. Het is zeer warm tot 35 graden. Vanavond is er kans op hevig onweer met lokale rukwinden en grote hagelbollen. Vanaf een uur of 7 zou dat allemaal beginnen, wordt nu verwacht. Verschillende parken en domeinen gaan ook dicht. En verschillende openluchtconcerten en evenementen zijn al afgelast. Tot eind volgende week blijven de temperaturen boven de 30 graden.
14: Mirjam, toch al over die 200 kilometer file.
15: Ja, het is al een tijdje behoorlijk druk. We hebben voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur file. Naar Gent komt er 40 minuten bij. R2, de ring richting Stabroek, 10 minuutjes tussen Waaslandhaven-Noord en Lillo. Naar Antwerpen ook 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Een kwartier vanaf Kruibeke. Uitkijken op de A12 aan de bevrijdingstunnel voor een ongeval op de rechterrijstrook. Verder een kwartier vertragen vanaf Massenhoven en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. En 16 naar Willem Broek 25 minuten door te werken in Temse en dan Brussel, Buitering, ruim een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 nog een kwartiertje, filegolven tussen Zwijnaarden en Aalter. Andere vertragingen zijn kleiner. En in Brussel is ook vandaag de Reijer Centrumtunnel dicht door de Europese top. M&M.

0: 19.
1: Kauter El Alouche en Wannes Lacroix.
2: Oh my god, de laatste twee uur van de M&M 10 top 500. En we starten met de queen van het WK voetbal, Shakira.
3: Shakira.

0: Die nu 2K voetbal bezig is.
1: Ja, ze heeft het wel voor de twee woorden achter elkaar. Dai ja. Dai, waka waka.
0: Ja, vanavond trouwens Marokko, die speelt tegen Schotland. Oh. 2 keer raden voor wie ik supporter.
1: Wow, ik denk voor Schotland.
0: Ja, inderdaad.
2: M&M Teens, top 500.
1: Nee, Marokko
3: jouw
1: natuurlijk.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Ja, ik vergeet altijd dat die man...
0: Nog iets moet zeggen.
1: Even kleine baard in de keel. Ik vergeet altijd dat die man nog iets zegt. Maar ja.
0: Dat is oké. Okay. Ja, inderdaad. Supporter voor Marokko. Vannacht om 12 uur dus gaan ze spelen. Ik weet nog niet goed of ik wakker ga blijven. Ja, dat ga ik nog zien. Maar guys, hoe zot is het dat we al tegen het einde van onze 10 top 500 zitten. Het is zo ongelooflijk snel gegaan. Over minder dan 2 uur weten we wie jij op nummer 1 hebt gestemd. Het is dit uur trouwens ook je laatste kans om een muziekgezelschapsspel te winnen.
1: Ja, dat rijmt op Bitster.
0: Klopt.
1: Dan weet je al wat het is, hè.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat doe je door onze teams bingo mee te spelen. Maar we lopen nu een beetje voor op de feiten. Want eerst gaan we nog naar Stromae met Papa Houtin op plekje 24.
2: M&M Teens, top 500.
3: M&M. 24.

heb je op 23 gestemd in jouw M&M 10 Top 500. En je weet het, hè, als je in de laatste fase zit van zo'n M&M 10 Top 500, dan spring je gewoon van hit naar hit. Dus dat betekent dat we nu van Coldplay met A Sky Full of Stars naar Justin Timberlake gaan met Can't Stop the Feeling op nummer 22.

0: spannend.
1: Ja, babe.
0: Ik ben excited.
1: Ja, ik ben ook excited. De top 10 is er bijna, hè?
0: Ja, maar ik ben ook excited. Omdat er nog een plaatje aankomt waar ik echt ongelooflijk enthousiast op ben.
1: Heeft het ook te maken met ene Justin, toevallig?
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Ja, maar die Justin Timberlake.
1: Oh ja.
0: De andere Justin.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op 4T Max.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer
8: 21.

0: heb wel echt een beetje het gevoel dat zo de teens wel echt de era was van de Chainsmokers.
1: Ja, en, ja ook zo dat EDM-achtige. En dan Chris Martin er toch weer bij.
0: Ja,
1: heel tof.
0: Ja, ja, ja. Ze maken trouwens nog altijd muziek. Ze toeren ook nog vol een bak bij de hits die ze in de teens hebben gehaald.
1: En dat ze staan nog op Tomorrowland, als ik het goed
0: heb. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ze toeren nog. Maar zo, die hits, dat is toch al even geleden. Maar het levert hen wel nog een plek op 21 in de teens, top 500. En een plekje hoger. Ah, wel, daar staat Adele. 20.

0: haat op vroeger, hè, op dit nummer.
1: Ja. Ja, maar niet van mij.
0: Alleen
1: maar
0: liefde. Ik.
1: Alleen maar liefde voor Justin Bieber.
0: Ik vind het fijn dat we zo nostalgisch kunnen terugkijken.
1: Ja, en we weten ook dat hij nog in de top 10 baseert. Waar, dat weten we nog niet, maar dat zullen we straks wel te weten komen.
2: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: Mirjam, meer dan 200 kilometer file.
3: Te vinden op de Antwerpse ring. Daar moet je in beide richtingen een drie kwartier extra rekenen. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeek en vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Breda op de E19 drie kwartier van voor de grens. Komt door een ongeval bij het knooppunt Galder in Nederland. Daar Hasselt ook problemen door een ongeval op de E313 bij Geel-Oost. Daar zijn twee rijstroken dicht. Als je in de file staat, hou je altijd een reddingsstrook vrij. En 16, de werken in Temse een kwartier vertragen richting Willebroek. En dan de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Klotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner en in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
4: M&M. M&M Teams top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: Cautarella Louche en Wannes Lacroix.
4: M&M 18. I found

0: onze Teens Top 500 loopt op zijn einde. Tegen 6 uur weten we wie jouw absolute nummer 1 is. En daarom gaan we dit uur voor de allerlaatste keer onze Teens Bingo spelen. Je kan daar een muziekgezelschapsspelletje mee winnen.
1: Ja, dat rijmt op bitster, dan weet je al wat het is.
0: Als je graag kans maakt, wel, dan stuur je nu Teens Bingo in de app van M&M. Teens Bingo, als je zo meteen wil meespelen.
2: Suikerrock.
3: Op 7, 8 en 9 augustus in Tiene.
2: Met Aaron Blommaert, Snelle, Guus Meeuwis, Kate Ryan, Clouseau en Joost.
4: Europa, Europa.
3: Maar ook met The Cooks, Editors en Suzanne en Freek.
2: Tickets en info via suikerrock.be.
3: Samen met het Nieuwsblad en M&M.
5: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie.
6: Oh, wauw!
5: In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd.
6: Wow.
5: Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Nu exclusief in de bioscoop.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: M&M Teens Top 500. Nummer 6.

0: van 2011. En toch haalt dat nog zo plekje 16 in de M&M 10 top 500. Betekent dat dat nummer nog heel lang zal meegaan waarschijnlijk.
1: Old but gold.
0: Ja.
2: M&M 10 top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Ja, want dit is...
0: Ja, het
1: muziek?
0: Komt goed, het komt goed.
1: Ja, dat is niet erg. Even een klein technisch defectje.
0: We zullen
1: hier
0: even... Ja, zo, hè.
1: Ah, zo. Mooi, mooi.
0: Het spijt me, het spijt me.
2: M&M Teams. Look out, bingo.
1: What you got? Ja, what you got. De allerlaatste teens, bingo, that's what we got. En ook de allerlaatste kans om een muziekgezelschapsspel te winnen. Dat rijmt op Pitster. We spelen hem vandaag met Lucas. Dag, Lucas.
4: Hey, hallo.
0: Hoi. Zeg,
1: Lucas, hoe zag jouw leven eruit tijdens de teens?
4: Nogal zorgeloos. Leuke tijd met mijn vrienden gehad.
1: Ah, wel, dan hoop ik dat dit ook allemaal zorgeloos verloopt. We gaan eraan beginnen.
0: Ik kan het mij zo inbeelden, want Lucas is nu 27 en dan zo tijdens de teens zo'n beetje uitgaan met de vrienden en zo, zeker, Lucas.
4: Exact.
0: Ik kan het mij inbeelden. Lucas, je krijgt 3 muziekfragmenten van ons en jij kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal geeft. Haal je 2 op 3, dan win je en krijg je een populair muziekgezelschapsspel als prijs. Ik stel voor dat we er meteen in vliegen en dan wil ik van jou horen of jij eerst de titel, de artiest of het jaartal wil raden.
4: De titel dan.
0: Titel, oké. Okay, hier gaan we. Oké, Lucas, de titel wil ik horen van jou.
4: Dat gaat een gokje worden. Give me a reason.
1: Ja, dat... Nou, dat kunnen we...
0: Kan je er nog een woordje voor zetten, Lucas?
1: Moet ik toch eens zingen?
4: Just give me a reason.
0: Wat zei je?
4: Just give me a reason.
0: Ja, hoppa. Oké, okay. Dan gaan we naar het tweede fragment. Zou je graag de artiest of het jaartal raden?
4: De artiest.
0: Oké. Okay. Lucas, dat is een simpele, hè?
4: Ja.
0: Wie horen we?
4: Laura Tesoro.
0: Laura Tesoro,
1: mooi.
0: Dat is helemaal juist. Ja, Lucas, eigenlijk hoeven we niet onnozel te doen en nog een 3e fragment te laten horen, want jij bent gewoon de winnaar.
1: Jij krijgt een muziekgezelschapsspel opgestuurd. Veel plezier ermee, hè, Lucas.
4: Dankjewel.
0: Merci, Lucas, om mee te spelen. En droom nog maar wat verder weg over die teens met de hitlijst, want straks krijg je die nummer 1. Merci, bye-bye.

0: Bradley Cooper. Dat was plekje 14. Dat betekent dat we steeds dichter en dichterbij die nummer 1 komen natuurlijk. Mm-hmm.
1: Dat is spanning, spanning, spanning.
0: Ja, dat gaat sowieso ongelooflijk spannend worden. Tegen 6 uur weten we het officieel. Maar eerst moeten we nog een beetje verder dansen. Dat doen we best op Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Die zijn op 13 beland in deze M&M 10 Top 500. Goed.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Goedemiddag, het is 5 uur.
3: VRT Nieuws.
2: En hier is Nicky van Driessen.
4: Er komen honderden kinderopvangplaatsen blij. Minister van Welzijn, Caroline Genee, kondigt 605 plaatsen aan in de innovatieve kinderopvang voor de komende jaren, zoals in de inclusieve opvang of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Ook Villa Clementina in Zemst in Vlaams-Brabant krijgt extra plaatsen. Daar is er al bijna 15 jaar lang inclusieve opvang, dus voor kinderen met en zonder beperking. Een derde van de kinderen heeft er extra zorg nodig.
5: Inclusie is voor ons iedereen mee. Dat is eigenlijk wat dat telt. Dat is ook zowel voor de kindjes als voor vrijwilligers. Iedereen mee. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk hier te laten, een omgeving te hebben, zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk, met de maximale ontwikkelingskansen.
4: Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Er is een gevechtspauze sinds 3 uur vanmiddag. Volgens het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran moest ook de oorlog tussen Israël en Hezbollah stoppen. Maar vandaag waren er wel nog aanvallen over en weer. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. Ook 4 Israëlse militairen kwamen om het leven. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een gevechtspauze af, maar dat hield niet zo lang stand. Bij de oorlog in Libanon zijn al meer dan 3.900 doden gevallen. Het is nog nooit zo warm geweest op een 19 juni als vandaag. Op dit moment is al 32,9 graden gemeten in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1. En ook de komende dagen blijft het nog erg warm, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
2: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte, die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
4: Op heel wat bouwwerven zijn er maatregelen voor die hitte, zoals aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De arbeiders krijgen daar extra water en ijsjes om af te koelen, maar ook het werkschema is volledig aangepast, zegt bouwheer Lantis.
6: In de mate van het mogelijke gaan we arbeidstijden aanpassen. Uiteraard moeten we rekening houden met omwonenden, zodat we niet om 5 uur 's morgens alle mensen gaan wakker maken. Met de planning gaan we nu ook rekening houden dat we werkzaamheden gaan verzetten of gaan verplaatsen naar schaduwrijke posities. We hebben nu bijvoorbeeld een ploeg die daar in de tunnel aan het werken is.
4: In het voetbal mag Anderlecht komend seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden tegen Union. De club krijgt die straf omdat supporters vorige maand schade aanrichtten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, na de verloren bekerfinale tegen Union. De maatregel geldt voor competitie- en bekerwedstrijden voor het volgende voetbalseizoen en de club moet ook een boete betalen van €8.000. Vanavond zijn er plaatselijk hevige warmte-onweders mogelijk. Het KMI waarschuwt vooral in het westen en centrum voor veel regen op korte tijd, hagel en ook rukwinden. In Gent zijn alle openluchtevenementen verboden, maar ook een concertavond in het Rivierenhof in Antwerpen en de Fête la Musique-concerten in het Jubelpark zijn bijvoorbeeld afgelast. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen gaan ook alle provinciale domeinen dicht. En je hoorde het ook al van onze weervrouw, ook de komende dagen blijft het boven de 30 graden, met ook dan kans op een onweer.
7: Mirjam, hoe is het op de weg?
8: We zijn blijkbaar al over de piek heen. We hebben meer dan 200 kilometer gehad en nu zitten we aan 190. We zijn op de terugweg. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je nog 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent een dik half uur. Naar Antwerpen vertragingen van 10 tot 15 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Bij Sint-Anna-Dinkroever is er hinder door een defect voertuig. Verder ook nog vanaf Kruibeke, vanaf Ranst en vanaf Hoefenen. Naar Hasselt op de E313 ook nog een dikke 10 minuten bij Geel, maar de weg is vrijgemaakt. En 16 naar Willebroek, 20 minuten door te werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring, 20 minuten tussen Forst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner. En in Brussel blijft de Reijer Centrumtunnel nog even dicht voor de Europese top.

0: 2019.
1: Kauter El Alouche en Wannes Lacroix.
2: Dit uur gaat het gebeuren. De nummer 1 van de Teens 500 die jij hebt gekozen. Straks gaan we het weten.
3: Oeh, spannend!

0: monsterhit, hè?
1: Ja. Plekje 12 gehaald in de M&M 10 top 500.
2: M&M 10 top 500.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Ik weet niet, maar ik begin het zo stilaan toch een beetje te voelen overal. Zodat we dichter en dichter komen bij die top 10. Dat is ook altijd een super iconisch moment. Zo de top 10 van een hitlijst gewoon.
0: Ja, je onthult toch wel het moment van het jaar een beetje. En welke song is er toch overgebleven van al die OG-songs vanuit de teens?
1: Exact. En die top 10, daar gaan we zo meteen aan beginnen. Het stomme aan zo'n top 10 is dat er wel altijd nummers zijn die er helaas zo van tussen vallen. Hè? En ook al is Adele zo ongelooflijk iconisch als ze is, ze haalt de selectie helaas niet voor die top 10. Maar ze staat wel op 11 met Someone Like You. Toch een mooie plek.
0: Ja, mooi, want ze staat er veel in, hè.
1: Ja, het is
0: 6 keer heb ik gezien.
1: Voilà, goed bezig, Adele. Applaus voor jou.
3: M&M 10, top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010

0: Oh. Someone Like You van Adele. Dat was nummertje 11. Dat betekent dat we officieel aan onze top 10 moeten beginnen. En zo komen we wel ongelooflijk dicht bij die nummer 1.
1: Ja, het wordt hier steeds spannender, want wie staat er op 1 van de M&M 10's top 500? Ik denk persoonlijk dat Zara Larsson hoog gaat scoren. Mega comeback gemaakt dit jaar. Ze verdient het ook wel om op 1 te staan. Maar ja, we zullen zo te weten komen, hè?
0: Ja. De vraag is of we ze misschien nu al tegenkomen op nummer 10. Dus we zullen eens even luisteren.
2: Oh. Hey,
0: voorlopig geen Zara Larsson. Maar wel Tom Odell met Another Love. Die heb jij op 10 gestemd in jouw M&M 10's top 500. Dat is genieten.

0: voilà. Het startschot is gegeven.
1: Oh, nummertje 10.
0: Ja, we gaan nu lekker aftellen naar nummer 1 van die Eminem 10 Top 500. Je hoorde net Another Love van Tom O'Dell. Zo meteen kom je te weten wie er op 9 is beland.

0: Want single zijn in 2026... Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister volgende week naar de single special van Bloot.
0: Elke avond op M&M en op VRT Max.
2: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik, hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lei. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lei, beweeg mee.
0: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: M&M Teens Top 500, nummer

0: 10. Die man hoort hier. Dat is een superstar. Superstar.
1: Hé, hey, maar die heeft wel nieuwe muziek op komst. Of hij heeft het uitgebracht met ook zo'n icoon uit de teens. Too Velo.
0: Ja?
1: Too Velo.
0: Too Velo.
1: Too Velo. Ik weet het zelfs niet.
0: Too Velo. Zeg, tegenwoordig kan je geen top 10 maken van eender welke hitlijst zonder dat Ed Sheeran daar onderdeel van is.
2: 8.
0: Ja, die man heeft zoveel hits gescoord de afgelopen jaren. Dus onvermijdelijk dat hij hier ook terechtkomt op plekje 8 met Shape of You.

0: vind dat nog wel toepasselijk voor iets weer eigenlijk.
1: Mirjam, hoe staat het op de weg? Het
2: begint rustiger te worden. We houden voor de Antwerpse ring richting Nederland nog 3 kwartier file. Naar Gent komt er nog een dik half uur bij. Aan de Kennedy-tunnel hinderd door een ongeval. Voor de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren met andere vertragingen zijn kleiner.
3: M&M.
4: M&M Teams. Top

0: Harry Styles. Zeg mannen, we zijn aan de top 5 aangekomen.
1: Wat een spanning giert er door mijn lijf op dit moment.
0: De beste 5 nummers uit de teens, of toch volgens jou, want jij hebt ze in deze volgorde gestemd. Wannes, jij wilde heel graag Zara Larsson op 1.
1: Ja, Zara vind ik toch wel echt de popster van onze tijd en ze is helemaal terug van weg geweest, dus ik gun het haar gewoon.
0: Oké, Zara Larsson op 1 zou je zeggen. Ik denk dat je die droom zou moeten loslaten.
2: 5.
0: Want Zara Larsson staat op plekje 5 met Lush Life, maar wel hoog.
1: Ook prima, 5. Hey, mooi hè?
0: Ik vind het heel mooi van Zara Larsson. Voilà, onze top 5 die is geopend.

0: Het is keihard verdiend, hè, want ze is eigenlijk gewoon terug. Na 10 jaar na dit nummer ja, is uitgekomen.
1: Toch weer een grote hit te pakken, hè?
0: Ja. Zeg, voel je de kriebels van de top 3 al in je buik?
1: Ik voel ze helemaal. Ik stijg bijna op in deze hitte. Is dat het woord zeggen?
0: Ja, dat had ik door.
2: Sienna Spyro verovert de wereld.
3: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
2: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Sienna Spyro, live.
3: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Er is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in lease and go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
15: Getnet komt aan je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
16: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
3: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer
3: 4.

0: keer, zes keer in de lijst. Ja, in jouw M&M 10 top 500.
1: Toch veel EDM-bangers in die lijst.
0: Zeer goed. Eén keer ook in deze top 10. Dus het is de laatste keer dat je hem hoort. Dat was plekje nummer 4.
1: Okay. Wow.
0: Er zijn nog drie songs die jouw absolute nummer 1 zouden kunnen worden. We hebben nog in willekeurige volgorde...
1: One Direction met What Makes You Beautiful. Taylor Swift met Shake It Off. En Justin Bieber met Beauty and a Beat.
0: Ja, in ieder geval is dit sowieso een mooie top 3. Want heel deze lijst, die werd samengesteld door jou. Inclusief de top 3. Maar er kan natuurlijk maar eentje de nummer 1 zijn. En wat dat sowieso al niet is, omdat die op 3 straat staat. Ik heb stress. Dat is 3. Oh, zeker af van Taylor Swift. Dus oh. We hebben nog One

0: Shake It Off staat op 3. Jouw nummer 3 was dus Taylor Swift. Terecht ook wel, natuurlijk. Ze is echt, het is een artiest van deze generatie. Ik weet dat je er niet de grootste fan van bent.
1: Ja, ik vind het wel jammer dat Beyoncé er niet tussen staat, hoor, tussen de top 3. Aha.
0: Ja, dan snap ik dat ze misschien wat beter moeten stemmen. Maar goed, Taylor, het is wel, allez, ze maakt echt al decennia lang hits. Ze is nu nog altijd super relevant. Nog niet zo heel lang geleden haar Eras Tour gehad. Dus ik vind het wel verdiend, hoor, dat die meid in de top 3 staat.
1: Sowieso, ze verdient het zeker. Maar wie staat er dan op nummer 2? Kijk, Koutje, eigenlijk heb je altijd geluk. Het zijn sowieso twee van jouw favorieten.
0: Ja, het is zo, het is zo. En het spannende is dat die beginnen al klamme handjes te krijgen. Ik vind het altijd super spannend.
1: Ja, ik merk het. Maar ja, het is ook gewoon hectisch.
0: Ja, wel, maar eens dat ik zo meteen laat horen wie de nummer 1 is, weten we natuurlijk ook wie jij op nummer 1 hebt gestemd. Ja, want horen we zo meteen One Direction
1: of Justin Bieber?
0: Ah, wel, we zullen eens kijken wie er op 2 staat.
2: 2.
0: Het is One Direction.
1: Oh.
0: Dus dat betekent dat Justin Bieber zo meteen
1: Biebercella
0: nummer 1.

0: zalig. We zijn aan het einde gekomen van deze M&M Team Top 25. Merci om te stemmen. Top 500 bedoel ik. Merci om te luisteren. We zitten aan die terechte nummer 1. Wat denk je van nog één keer een Biebertjellaatje te doen?
1: Ja, doe maar gewoon. Nu.
2: Je hoorde op M&M jouw 500 favoriete hits van 2010 tot 2019. Dit is de nummer 1 in de M&M Team Top 500.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
5: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
6: Vak. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Een hele goede avond, het is 6 uur.
12: 14 nieuws.
11: Krijg je van Nicky van Driessen.
13: Israël en Hezbollah zouden een gevechtspauze hebben. Sinds 3 uur vanmiddag zou er een staakt het vuren zijn tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Daarvoor waren er vandaag nog aanvallen over en weer. Volgens Libanon zijn daar zeker 47 mensen bij gedood. En ook 4 Israëlse militairen kwamen om het leven. De gevechtspauze is om 2 redenen belangrijk, zegt onze expert Jens Fransen.
14: 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuren, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk. Want Iran noemde dat staakt het vuren in Libanon zelfs een rode lijn. Dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan.
13: Minister van Welzijn Caroline Genee kondigt ruim 600 nieuwe kinderopvangplaatsen aan. Die komen de komende jaren in de innovatieve kinderopvang, zoals inclusieve opvang voor kinderen met en zonder beperking, of samenwerkingen tussen scholen en crèches. Een ex-gemeenteraadslid van Vooruit in Antwerpen is veroordeeld voor zijn rol in de invoer van ongeveer 7 ton drugs. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. 6 andere veroordeelden kregen gevangenisstraffen tot 8 jaar. De bende smokkelde volgens de rechtbank cocaïne en hash via de haven van Antwerpen. Speuders kwamen de groep 4 jaar geleden op het spoor via gekraakte berichten van de communicatiedienst Sky ECC. In Nederland wordt een meisje van 15 jaar verdacht van de moord op haar beide ouders van 53. De politie vond hun lichamen eergisteren in hun woning in het dorp Meerstad in Groningen. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperking, wat wil zeggen dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. En ze zal al zeker 14 dagen in de gevangenis moeten blijven. Een belangrijke Belg is overleden, de wetenschapper François Englert. Hij was 93 en de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica won. In 2013 was dat voor zijn rol bij de ontdekking van het bestaan van het Higgsdeeltje, ook bekend als het Godsdeeltje. In de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen met start en aankomst in Derby. Hij haalde het na een lange sprint op de muur van Derby voor de Brit Esky en is de nieuwe leider in het klassement. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 3e etappe gewonnen. Narváez klopte Xandro Meurisse in een spurt met 2. Tadej Pogacar blijft daar leider in die wielerronde. Vanavond trekt onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht rond de 20 graden. Steden en gemeenten nemen maatregelen. Veel parken en provinciale domeinen gaan dicht vanavond. En op verschillende plekken zijn concerten en evenementen geannuleerd. In de Blaarmeerse bijvoorbeeld in Gent moesten de bezoekers daar net het strand verlaten. Voorlopig blijft het de komende dagen ook zeer warm, vertelt onze weervrouw Sabine Hagedoren.
2: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Tropische warmte tot en met vrijdag, dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
11: En dan nog 122 kilometer file, Mirjam.
3: Die vinden we op de Antwerpse ring. Daar moet je in beide richtingen nog een half uur extra rekenen. En 16 naar Willebroek nog 20 minuten door te werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Dilbeek en Tervuren. Naar Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. En naar Brussel ook op die E40 tussen Afliegem en Ternat. In beide richtingen 10 minuten. Andere vertragingen zijn kleiner en er rijden voorlopig geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde. M&M.
12: Mira Black Friday. Laurens Luiten.
11: Nu die nummer 1 bekend is, is het feestje extra gestart. En het feestje gaat alleen maar door. Jij kan nummers aanvragen in die app bij Nina Black Friday.

0: Het is wel lekker funky, zeg door bij dit weertje. Word ik heel goed gezien, van die is eigenlijk ook al een oud nummer, hè? Die Wins and Repeat.
1: Eigenlijk wel. Het is al een heel oud nummer.
0: Ja, het is van mij.
1: Maar het blijft wel. Ja, het is van de prehistorie. Maar we gaan ook nog veel nieuwe nummers spelen.
0: Oké, okay, dat is goed. Maar het gaat hier straks knallen op meerdere manieren, denk ik.
2: Nina Black Friday.
0: Want iedereen is hier maar bezig over dat onweer. En dan denk ik daarbij van, oh, maar het zal wel niet zo werk zijn of zo.
1: Ik heb toch wel schrik.
0: Ja?
1: Ja, maar vorige keer dat er onweer was, heeft het bij mij superveel binnengeregend en supergrote hagelbollen. Dus ja, ik heb schrik.
0: Ja, in het Antwerpse zijn we echt wel veel gespaard gebleven de afgelopen tijd. Ik heb daar niet veel onweer vaak gezien. Af en toe gisteren is een bliksempje, maar dat was het dan ook.
1: Ja, ik woon op de grens met Wallonië. En daar is het altijd precies veel erger.
0: Daar is het altijd knallen. Maar het gaat ook anders knallen, want je kan hier natuurlijk gewoon een feestje maken. Je kan nummers doorsturen met de titel en de artiest in de M&M-app. Van nummers die gemaakt zijn voor te dansen, voor te zingen, voor te springen. Voor alles wat je maar wil, want dit is Nina Black Friday. En dat is eigenlijk een feestje van normaal gezien maar 2 uur. Maar vandaag, omdat we die geweldige nummer 1 hebben, Beauty and the Beast van Justin Bieber, doen we 3 uur. Dus dat is wel mooi, Nina.
1: Waar is de toeter? Ik dacht nu echt dat je de toeter ging doen.
0: Welke toeter? Voilà.
1: Voilà.
0: Je kan gewoon in die app van M&M alles doorsturen en dan wordt dit jouw klein privéfeestje. Dus laat me komen, hè.
2: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten. En Nina Black.

0: bij Martin Solveig. Of Martin Solveig, zoals sommige mensen zeggen. Steven Servijns uit Baarle-Hertog, die wou heel graag een nummer horen waar ik altijd iets in misbegrepen heb. Ik dacht dat dit een nummer was.
1: Yes.
0: Over gymnastiekers.
1: Je dacht dat dat turnen was.
0: Over flikflakkers. Over rondatters. We gaan turnen.
1: Het klinkt wel logisch nu.
0: Dank u. Het zou ook leuk zijn als je op een feest zegt, kom, we gaan

0: Stefanie Delanoine heeft dat ook gedaan in die app. Welke dat was, hoor je zo meteen.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verenigd.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Nina Black Friday.
10: M&M.
9: Laurens Luiten.

0: Ik denk eigenlijk dat het geen slecht idee is om zo 's avonds in een club nu te gaan dansen bij dit weer. Waarom niet? Vaak is daar airco.
1: Ah ja. Dat is heel slim gezien van jou.
0: Dankjewel. Net zoals veel mensen naar de cinema eigenlijk zouden moeten trekken als het zo'n weer is.
1: Dat is ook slim.
0: Maar ik weet het, maar ik heb daar niet voor gestudeerd. Jarne Janssens, die lijkt wel gestudeerd te hebben als het aankomt op nummers aanvragen in de app van M&M. Want die wil graag Sarah Perquet die ja me horen. En ja, we gaan dat regelen. Net zo simpel is het eigenlijk. Maar Mirjam, nog 82 kilometer file.
2: Nog te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen Centrum moet je uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ring richting Gent, dat is nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 16 naar Willebroek, 20 minuten door te werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel, 25 minuten tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. Op de binnenring ook nog een beetje vertragen tussen Dilbeek en Grootbijgaarden. En dan naar Gent op de E40 nog een beetje tussen Grootbijgaarden en Ternat. En naar Brussel op die E40 ook nog een kwartier tussen Aalst en Ternat. Andere vertragingen zijn er amper nog. En wel hinder nog bij het spoor. Want er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde. En ook niet tussen Mol en Leopoldsburg.
0: Nina Black Friday. Het gaat hier nog gezellig worden. En zeker als je dat Italiaanse meekrijgt van Sarah Perchettiamo. Want bij deze temperaturen kan je alleen nog maar meer in het zuiden wanen als je die leuke stemmen hoort.
3: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten.

0: een van de lievelingsliedjes van mijn mama. Omi en Cheerleader, aangevraagd door Annelies, die in Spanje woont. Spaanse vibes heeft het nu eigenlijk niet echt, hè?
1: Nee, ik vind niet dat het echt Spaans is. Misschien moeten we straks Bad Bunny nog eens spelen.
0: Ah, altijd show voor, hè. Helemaal show.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten. En Nina Black.

0: Giannina Steeman, die zegt amai, altijd feest bij jullie. Mathieu laat ook weten, amai, Nina is on fire.
1: Oh, zo'n lieve reacties weer.
0: Jij bent altijd welkom om ook te sturen. Moet niet per se een complimentje zijn, maar ook een nummer zijn dat je wilt aanvragen. Doe je in die app van M&M. Hoe ziet je weekend er trouwens uit, Nina Blackio?
1: Ik vertrek weer naar het buitenland.
0: Allee, ze is weer weksen, hè? Ja? Moet jij niet werken of zo? Moet jij niet wat draaien?
1: Nee. Maar het is, de zomer is zodanig druk dat ik eigenlijk van mijn management verplicht een vakantietje moet nemen voor de drukke zomer begint. Okay. Omdat ze weten dat ik anders ja, de hele tijd flauw val.
0: Oh.
1: Dus ik ga een citytripje doen.
0: Cool, naar waar ga je?
1: Malaga.
0: Oeh, la.
1: Ja, omdat de vliegtickets daar heel goedkoop naar waren.

0: Straks krijg je een nummer aangevraagd door mensen die aan het werken zijn op hun bouw. En het nummer gaat over frietjes. Of over puree. Nee, het zullen wel frietjes zijn. Dat is eigenlijk nooit benoemd geweest, hè, wat er eigenlijk gebeurt met die aardappelen. Wat denk jij, Nina? Frietjes of puree of kroketten?
1: Ik hoop frietjes.
0: Benieuwd. Jij kan ook altijd nummers aanvragen in die app van M&M natuurlijk. Wij mixen aan elkaar en wij geven je zo extra zomer.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
6: Ah, zo'n time-out.
7: What the fuck?
6: Ja, nee, niet zo'n time-out.
8: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Oud met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
9: Koffer gestolen in Kreta?
0: Oh nee.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
12: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
13: IKEA.
12: Meer info op IKEA.be.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma. Voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
16: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
16: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
17: Yo, wat bedoel je daarmee?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
18: Deze week kom je bij Spar voor...
19: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
18: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
19: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
18: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Hele goede avond, het is 7 uur.
20: VRT Nieuws.
0: Kijk je maar, Nicky van Driessen.
21: Er is een dodelijke aanrijding op een overweg. Een vrouw van 70 is gestorven bij een ongeval op een spooroverweg in Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen. Rond 5 uur vanmiddag botste een trein daar tegen haar auto die op de overweg stond. Zowat 75 treinreizigers worden op dit moment geëvacueerd met bussen. Niemand van hen raakte gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ligt nog altijd stil. Er zijn wel vervangbussen. Rock Werchter moet de opbouw van Club C, de tweede grootste tent van het festival, voorlopig stopzetten, want bij een inspectie zijn fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein te kunnen uitbreiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Deze buurtbewoner is alleszins niet blij met die uitbreiding.
22: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Het is 17 meter hoog en dan ja, 40 aren groot. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd. Betonplaten opgelegd. Ja, we zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai, want 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
21: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. In Nederland wordt een meisje van 15 verdacht van de moord op haar beide ouders. De politie vond hun lichamen eergisteren in hun woning in het dorp Meerstad in Groningen. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperking. Dat wil zeggen dat ze alleen nog contact mag hebben met haar advocaat. Ze zit al zeker 14 dagen vast in de gevangenis. Koers in de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de 3e rit gewonnen. Hij haalde het na een lange sprint op de muur van Durbuy voor de Brit Esky en is de nieuwe leider in het klassement. In de Ronde van Zwitserland heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 3e etappe gewonnen. Die klopte onze landgenoot Xandro Meurisse in een spurt met 2. Tadej Pogacar blijft daar de leider in Zwitserland. Vanavond trekt er onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn, met veel regen, hagel en windstoten. Het blijft wel zacht qua temperatuur, zo rond de 20 graden. Ook in het weekend en volgende week wordt het zeer warm weer, met temperaturen boven de 30 graden en nog altijd kans op onweer.
1: M&M.
0: Femke Kardinaal zit op Klabeek. Die wil heel graag om en la patat horen van de Average Drop. En omdat het kan, omdat ze aan het werken zijn in hun huis.

0: I could be the one. Van ons Dua, Dua, Dua, Dua, Dua, piep. M&M.
1: Nina Black Friday. Ik zou zo graag Dua Lipa zijn.
0: Ik denk dat niet eigenlijk.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ik denk dat die vrouw de perfecte balans daar leeft.
0: Die haar leven is vermoeiend, Nina.
1: Maar ziet je hoe vaak dat die vrouw op vakantie gaat?
0: Die gaat nog meer staan zweten dan dat wij op dit moment hier nu aan het doen zijn.
1: Maar dat heb ik er echt voor over. Om haar te zijn.
0: Ik denk echt niet dat... Ja, ik denk echt wel dat de carrière... Je moet daar natuurlijk voor kiezen. Maar dat is wel echt heel heftig.
1: Ja, maar... Ik geef alles er wel voor op.
0: Okay.
1: Het is helemaal oké.
0: Oké, ça va. Go Nina Piep. Maar dus, je kan nog altijd nummers aanvragen in die app van M&M natuurlijk. Heel veel mensen zijn dan aan het doen. Waaronder Nathalie Hanquier uit Halle. Ze zegt graag Carol G met Antes Buera Conocido. Heb ik het juist uitgesproken?
1: Wauw, ja.
0: Ah, dank u. Je ziet, je moet daar geen Spaans voor gestudeerd hebben. Je kan ook
1: maar gewoon... ik zou je ook nooit verbeteren. Dus je weet totaal niet wat je hebt. Zo vriendelijk ben ik.
0: Echt waar. Ik dacht, ik ga je iets bijleren. Niks ervan. Nee.
1: Ik vind dat heel erg als mensen je zo verbeteren. Zeker maar, online. Dan denk ik, wat boeit het?
0: Maar je kan daar toch alleen maar uit leren?
1: Ja, maar dan denk ik van... Ik zou het nooit doen.
0: Oké, dan.
1: Het klinkt zo bedweterig. Van, ja, maar het is wel zo.
0: Ja. Bom. Het weekend staat voor de deur. Het gaat keiplezant zijn. Het gaat lekker warm zijn. Hopelijk niet te veel onweer. Hopelijk niet te veel hagelballen en regen en bliksem. Maar hopelijk wel veel feest. M&M. Nina Black Friday. M&M.

0: Weet je wat ik zo erg vind? Dat er nu al evenementen zijn dit weekend die zeggen dat ze niet meer gaan kunnen doorgaan door de rukwinden.
1: Ja, zo jammer.
0: Die mensen steken daar dan al hun werk en tijd in. Dus ik hoop voor hen dat het toch nog kan doorgaan, hoor. Dat zal heel triest zijn.
1: Ik ken evenementen die nu al voor de tweede of derde keer verplaatst zijn door het weer opnieuw.
0: Oké, amai.
1: Ja. Maar ja, de veiligheid boven alles, hè.
0: Zwaar. Ik speel dit weekend op een festivaletje in Antwerpen.
1: Oh ja, het is een festival waar ik heel graag naartoe wil gaan.
0: DJ Magic speelt er ook. Unicorn Festival op Linkeroever.
1: Het klinkt ook zo leuk, Unicorn Festival.
0: Ja, dat is
1: festival.
0: Superleuk. Dat is een van mijn favoriete dagen van het jaar.
1: Maar wat voor festival is het?
0: Het is een free festival where you have to be yourself. Het is gewoon, ja, alles, iedereen en alles is daar gewoon helemaal in de sfeer waar dat alles kan en alles mag.
1: Is het echt zo'n queer party?
0: Het is queer, maar het is ook wel uitgebreid. Iedereen en alles. Er zijn inderdaad een heleboel drag queens ook die komen optreden. Maar vooral ook echt heel leuke muziek. En vooral zaterdagavond tussen 11:30 en 1 natuurlijk.
1: Want dan speel jij.
0: Ja, ja, dan sluit ik eraf. Maar dat gaat er gewoon superleuk zijn. Dus er zijn nog een paar ticketjes eigenlijk. Dus
1: ik kan nog komen.
0: Ik kan nog komen, moest je niet naar Malaga gaan.
1: Ah ja, juist. Het gaat wel nog door, toch?
0: Ah wel, ik ga daarvan uit. Antwerpen gaat gespaard blijven. Je gaat dat zien.
1: Tuurlijk.
2: Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen?
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Mannekes.
13: Bompie.
12: Ik ga schilderen.
13: Nee, Bompie. We gaan klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Schilderen.
13: Klussen.
12: Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Ah ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja. Want wij gaan schilderen. Met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Nina Black Friday.

0: daar zitten van die goede synths in. Daar word ik heel blij van, hoor. Dit is Purple Disco Machine. Hij heeft zijn shows voor de komende tijd moeten afzeggen. Heb je dat gelezen, Nina?
1: Ja, door tinnitus.
0: Ja, hij heeft iets met een gehoorprobleem. Hij gaat daarom een paar maanden even niet meer optreden. Gelukkig hebben we nog wel altijd zijn nummertjes die wij gewoon kunnen draaien in Nina Black Friday.

0: Purple Disc Machine en Substitution. Welk toertje gaan we opgaan, Nina Black?
1: Ik weet het eigenlijk nog niet. Dus de mensen mogen verzoekjes insturen.
0: Altijd.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Nummers die je kan meezingen, springen of dansen. En vooral goed dansen. Laat maar komen, app van M&M. Daar moet je zijn.

0: toch nog even uitkijken, want op de Antwerpsring richting Gent is het nog vertragen tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, ook daar is geen hinder meer. Samen ook 30 minuten extra. En er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde en ook niet tussen Mol en Leopoldsburg. M&M.
1: Black Friday.
2: Laurens Sluiter.

0: Maria en We've Lost Dancing van de Blessed Madonna.
1: Zo'n mooi nummer.
0: Ja, maar ook gewoon wel, ja, corona. Je kan dat niet linken aan iets anders.
1: Nee, ik ging het net zeggen.
0: Altijd.
1: Dat het nummer dat we terug mochten buiten komen.
0: Nee, het is eigenlijk dat we nog niet mochten buiten komen. We missen het om uit te gaan en daarom is dat nummer ook buiten gekomen. Dat is buiten gekomen.
1: Ja, maar
0: nee, niet.
1: Dat is wel het nummer dat we als DJ's draaiden als we terug mochten feesten.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is het eerste nummer dat ik toen heb opgelegd.
0: Dus, dankjewel in Westerlo voor Floris Nijs, omdat hij dit nummer aanvroeg in de app van M&M. En Margot Lemeyre heeft ook een zeer good idea. Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke.
3: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
6: Is er iemand?
3: Toch?
7: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
8: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
9: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
10: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Code Yellow!
14: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Oei, nog maar tot 21 juni?
14: Yep, info op telenet.be.
16: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
17: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
16: Nee, niet doen. Nee, ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
17: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
16: Ah, top, hè, die Kate.
18: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
19: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
20: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
21: Nina Black Friday.
22: M&M.
21: Laurens Sluiten
22: en Nina Black.

0: En dan gaat ze weer richting de disco. Dat doet ze beats creëren met een beetje funky tunes. Er is juist aangevraagd door Loren Maarschalk, Jamaican Bam Bam.
1: Echt wel het nummer van het moment.
0: Maar ja, Stefan laat ook weten, wat een topmixen, dat kan ze die Nina. En hij zegt ook Weekend!
1: Wat een stem.
0: Dank je. Stem van M&M 2020.

0: steeds wel echt een heel lekker beatje in Nina.
1: Het noemt Acting Dough.
0: Nice. En dat met de Riddle erbij.
1: Ja, dat is ook echt een topplaat.
0: Ja, tuurlijk. Het is nog altijd niet aan het regenen, toch niet bij ons hier in Brussel. Misschien wel bij jou thuis. Laat even weten in de app van M&M wat de status is. En straks alleen maar beats die jij kiest in die app van M&M natuurlijk. Dit is een artiest.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Dit weekend is het de kortste nacht van het jaar. Maar voor 1 op 3 Belgen zijn de nachten het hele jaar door te kort. Er zijn tal van oorzaken voor slaapstoornissen. De gevolgen zijn telkens dezelfde. Chronische vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Simpele, natuurlijke oplossingen kunnen je heel wat ellende besparen. Vermijd koffie, alcohol en te zware maaltijden 's avonds. Kijk niet op schermpjes een uur voor het slapen gaan. En respecteer vooral je bioritme. Begin je in te dommelen? Hap, bed je in. Een goede nachtrust is de basis om vol energie en in alle vertrouwen aan de dag te beginnen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Kenno, lekker op de camping. Kessie, wat deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 omgekomen op een spooroverweg. Ze zat in haar auto toen die werd aangereden door een trein. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen dicht. 75 passagiers van de trein zijn met een bus weggebracht. Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaard is tot het einde van de dag onderbroken. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje. Een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. 50 jaar eerder had hij al voorspeld dat er een elementair deeltje moet bestaan dat alles in de wereld massa geeft. Collega Koen Wouters kon meermaals met Englert spreken. Die prijs was erg belangrijk voor hem, zegt Koen.
6: Die erkenning was heel belangrijk, omdat tussen zijn theoretische beschrijving en het daadwerkelijk vinden van het deeltje er zoveel tijd zat, was hij eigenlijk al heel lang tijdens zijn leven aan het wachten op die Nobelprijs. Hij wist dat hij er ooit moest komen, want hij wist wat hij had ontdekt samen met zijn goede vriend Proud en wat later ook Higgs heeft bevestigd. Hij wist dat dat Nobelprijsmateriaal was. En toen ik hem de eerste keer ging interviewen, dat was nog voor de Nobelprijs, dan was hij blij. Dan zei hij van eindelijk komt de VRT hier, krijg ik ook die erkenning hier in eigen land, want hij had tegen dan al elke internationale prijs gewonnen die er te winnen viel. En er viel toen ook een soort bijna last van hem af. Ik ben met hem meegeweest naar Stockholm voor die ontvangst, om dat te volgen. En dat was een ander man. Die was blij, die was heel blij met die erkenning die hij uiteindelijk gekregen heeft.
5: Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt is op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen, kan 2 jaar cel krijgen. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van ruim €500 aan in beslag genomen geld. Dat verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de 20er toe dat hij een drugs heeft genomen. Voor de diefstal vraagt hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank uitspraak doen. De agent is geschorst. Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is op het WK voetbal de tegenstander van de Rode Duivels komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden van dit WK, werden verschillende beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is nu Los Angeles. Maar dat is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
7: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. En, maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
8: Vannacht trekt een onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. Het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. En blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend blijft het bijzonder warm met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het regent alleen maar goede muziek hier en het is er allemaal elkaar gemixt. Mixie, mixie, mixie met Nina Black.

0: onweer is naar Schijnt wel begonnen. Bijvoorbeeld in Zwevegem, zegt Maite Delvois. Op verschillende wegen, zoals Rons in Kluisbergen, liggen de straten vol met bomen. Dus opgepast iedereen en een foto erbij.
1: Ha, ik heb al schrik, hè.
0: Ja, dat is waar je woont, hè.
1: Ja. Zie, mijn schrik was terecht.
0: Rustig. Niet panikeren, nooit nodig. Je moet enkel denken aan goede muziek. En aan die Nina Black Friday die nog een 50 minuten bezig is. Daarna krijg je weer Magic Summer met DJ Magic. En jij mag nog altijd gewoon even je favoriete cocktail doorgeven in de vorm van een liedje. En zeg nu niet allemaal Sex on the Beach. Wat is jouw favoriete cocktail, Nina Black?
1: Een mojito. En liefst een strawberry mojito.
0: Oeh, la la la la.
2: Ik ben zo happy.
1: Een espresso martini.
0: Dat is wel niet zomers, hè, kind.
1: Oké, dan toch een mojito.
0: Ik zeg een pornstar martini.
1: Oh ja.
0: Heel lekker. Ah, wel, dit is eigenlijk het liedje dat echt pornstar martini uitstraalt, hè?
3: Let's go.

Dat is een lekkere mashup. Lady in Red. Met My Lover Bad van Calvin Harris.

0: En dit weekend is nu echt wel gestart. 20 over 8. Siertakkie vol een bakkie. Zwaar, hè, Nina Bakkie.
1: Dat was lang geleden.
0: Dat was lang geleden. Jeppla.

0: K3 aan in die app van M&M, waar je ook altijd dingen kan sturen natuurlijk hoor. Maar Jonas Janssens die vraagt, ik rijd al van 15:30 met een lijnbus zonder airco en ik kan op het moment wel een paar hardstyle knallers gebruiken. Is er een optie, Nina Black, dat we dat kunnen samenvoegen?
1: Ja, ik heb iets staan.
0: Oké. Okay.
1: Dat die twee combineert.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Het gaat heftig zijn.
0: Ga ik het leuk vinden?
1: Ik weet het eigenlijk niet. We gaan het zien.
0: Je weet, ik heb een zeer brede smaak, hè?
1: Ja, maar jij judged ook wel snel.
0: Ik?
1: Ja, jij.
0: Nee, want je bent een hele goede DJ.
1: Oh, wat lief.
0: Er rijden de rest van de avond geen treinen meer tussen Kortrijk en Oudenaarde. Er is wel een vervangbus.
2: M&M.
3: Nina Black Friday.
2: Laurens Sluiter.

0: Bart de Vet zegt, amai, bangelijk zo naar huis rijden met deze hardstyle bangers. Natasha Matte zegt, en gaan ze, supergoeie muziek. Oh my god, blijven gaan, super bezig, meid. Ook Jolien van der Branden zegt, deze hard vibe past wel bij het stevige onweer.
1: Ja, ik voel de vibe ook wel.
0: En Bart Marinus zegt, Nina, I love it. Kathleen Gavel zegt, zalig. En deze was aangevraagd in de app van M&M.
2: Nina Black Friday.
0: Door de juist nog een beetje Candyman, door Christophe Kop aangevraagd uit Beveren. Klaar voor een feestje, hoor.

0: Aard vraagt wat een zalige set. Kunnen we die ergens terugvinden of herbeluisteren? Deze set kan je met beeld terugzien op VRT Max. Het is DJ Nina Black die aan het spelen is. En je kan ook altijd elke Nina Black Friday de volledige uitzending herbeluisteren. 2 uur mix van ons Nina. Zometeen krijg je weer een zalige, zalige trip. Aangeboden door DJ Magic in Magic Summer. Wordt sowieso nog een feestje, hopelijk niet veel last van de regen. En geniet van je vrijdag hoor.
1: Het is 9 uur, goedenavond VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrechts. Het onweer dat over het land trekt heeft al flink huisgehouden in West- en Oost-Vlaanderen. We kregen beelden binnen van omgewaaide bomen, hagelbollen en intense regenbuien. Het KMI laat weten dat de onweerszone nu richting Antwerpen trekt en daarna naar de Nederlandse grens. Alles is te volgen in onze liveblog op vrtnieuws.be. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, 50 jaar na zijn voorspelling. Collega Koen Wouters kon meermaals spreken met Englert en die Nobelprijs is terecht, zegt hij.
2: Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn en heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven? We zitten in de elementaire deeltjesfysica en die bestudeert deeltjes waaruit alles is opgebouwd. Alle materie, alles wat we rondom zien, een tafel, een stoel, alles. En hij heeft theoretisch ontdekt dat er één elementair deeltje moet zijn, een boson, dat alles wat bestaat massa geeft. Uiteindelijk, 50 jaar na zijn theoretische ontdekking, is dat deeltje daadwerkelijk gevonden in CERN, in die grote deeltjesversneller. En daarom heeft hij terecht als allereerste Belg, als enige tot nu toe, ook die Nobelprijs Fysica gekregen.
1: Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Keir Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten voor Labour bij de tussentijdse verkiezingen. Starmers vertrek kan een bredere politieke crisis voorkomen, klinkt het, maar hij lijkt voorlopig niet van plan om dat snel te doen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
3: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
1: Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is de tweede tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden, zijn beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en de staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is Los Angeles, maar het is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
4: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat niet gemakkelijk is, maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. En, maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik het wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
1: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen gastland, de Verenigde Staten en Australië. Het is daar nog 0-0. In de loop van de nacht wordt het droger en tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds kans op een lokaal onweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
6: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
7: Magic Summer. M&M.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het heeft vanavond flink geontweerd in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is een historische windmolen omvergeblazen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen. Christine Bonneure, jij hebt een overzicht.
1: Het onweer kwam uit Frankrijk, trof eerst Wervik en Ieper en vooral ook de streek rond Avelgem en Tichem. Daar kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen of takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische erfgoedmolen volledig tegen de vlakte gegaan, de Huissenkoutermolen. In Lievegem is een straat ondergelopen, in Wortegem en Serskamp zijn bomen omgewaaid, in Melle kwam een boom op een huis neer. En hier en daar vielen er ook forse hagelstenen. Ook verder noordoostwaarts is er schade. Het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen is onderbroken omdat er een boom op de sporen is gevallen bij Mechelen-Nekkerspoel.
0: Dank je, Christine. Het onweer trekt nu richting Nederland. Op de meeste plaatsen is code oranje niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. In de komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het dan ook geen tent.
3: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Hè. Dus 17 meter hoog en dan ja, 40 aar groot. Hè. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai, want 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoonlijk niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
0: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Ook Werchter vindt plaats van 2 tot en met 5 juli. Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden om zo een bredere politieke crisis te voorkomen. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten bij de tussentijdse verkiezingen. Een opsteker voor Labour is de overwinning van Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Hij is nu verkozen tot parlementslid en kan zich kandidaat stellen om premier te worden en dat wil Burnham ook. Maar Starmer lijkt voorlopig niet van plan om snel op te stappen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
4: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
0: En op het WK voetbal speelt gastland, de Verenigde Staten, in Seattle tegen Australië. Geert Hermans, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
5: Wel, de Amerikanen blijven het goed doen op dit WK. 4-1 tegen Paraguay in wedstrijd 1. En nu weer 2-0 voor tegen Australië. Dat het tempo van de Amerikanen niet kon bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, een voorzet van Balogun paniekerig in eigen doel werkte. En vlak voor de rust kopte Alex Freeman de 2-0 binnen. Eerst afgekeurd voor het buitenspel, maar door de VAR met onze Bram van Driessen in het team toch nog terecht goedgekeurd. 2-0 aan de rust. De Amerikanen goed op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs groepswinst.
0: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten. Nog kans op onweersbuien met rukwinden. Na middernacht wordt het droger en het blijft zacht tot 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen en is op weg naar Nederland. Het onweer kwam vanuit Frankrijk. In de streek rond Avelgem en Tichem kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom neer op een huis. In Antwerpen is het treinverkeer onderbroken nu tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Op de meeste plaatsen is code oranje wel niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
1: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject in dezelfde richting reden tussen Londen en Leicester. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal spelen de Verenigde Staten en Australië tegen elkaar in Seattle. De wedstrijd zit in het absolute slot. Geert Hermans, hoe staat het daar?
2: Wel, we zitten inderdaad in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. En de Amerikanen gaan weer winnen. Ze staan nog altijd 2-0 voor tegen Australië. Een zege die ze vooral te danken hebben aan een uitstekende eerste helft, waarin de Australiërs de Amerikanen echt niet konden bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0. Met een outgoal van Burgess op aangeven van Balogun. En vlak voor de rust werd het dan nog 2-0. Met een kopbal. Een doelpunt was dat van Freeman. Na de rust waren de Australiërs echt niet bij machten. Ze hadden wel meer de bal, maar ze konden echt voor geen gevaar zorgen. En zo bleef het eigenlijk makkelijk 2-0 voor de Amerikanen. De wedstrijd is nog altijd niet afgefloten. Maar de 3 punten die gaan naar de USA. Want ze hebben ook al tegen Paraguay gewonnen. En dat wil zeggen dat ze nu met een 6-6 aan de leiding staan in groep D.
0: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten nog kans op wat onweer met rukwind. En na middernacht wordt het droger en blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Ansegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken om de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische molen tegen de vlakte gegaan en in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens. Dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Ook op het spoor was er heel wat hinder in die provincies. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Intussen zijn alle onweercellen het land uit. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hitte dagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: François Englert is overleden, hij werd 93. Hij is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, een doorbraak op het vlak van elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met Englert heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
3: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken. Die had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn? En heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven. Dat is groot.
0: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van dat ongeluk zijn nog niet duidelijk. En op het WK voetbal is gastland, de Verenigde Staten, nu al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Geert Eermans.
4: De Amerikanen hebben dus een tweede zege op rij beet. En dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen en al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen Schotland en Marokko. Het staat daar al 0-1 voor Marokko. De wedstrijd is te volgen op VRT1. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op een bui. Het is overal droger, na middernacht blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Zo vrijdag 19 juni, zit erop. Een goede nacht. M&M.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het heeft afgelopen avond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Anzegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken op de weg. In Oost-Vlaanderen in Kruisum is een historische molen tegen de vlakte gegaan. In Melle kwam een boom op een huis terecht en het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekere van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen eigenlijk, windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens, dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Ook op het spoor was er hinder. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Het onweer is ondertussen ons land uit en verder over Nederland getrokken. Ook daar is er op verschillende plaatsen schade. In de gevangenis van Haren bij Brussel waren er de afgelopen avond 2 incidenten met brandstichting. 2 gedetineerden op verschillende afdelingen staken elk hun matras in brand. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij veel rook had ingeademd. Uiteindelijk is gebleken dat geen van de 2 gevangenen gewond zijn geraakt. Volgens het gevangeniswezen gelden allebei de gedetineerden als psychologisch instabiel. Meer informatie over het incident is niet bekendgemaakt. In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet duidelijk. Op het WK voetbal is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Een verslag van Geert Heremans.
2: De Amerikanen hebben dus een 2e zege op rij beet. En dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen. En al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0 zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: Op dit moment speelt Schotland tegen Marokko. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-1 voor Marokko. Brazilië speelt om 2:30 nog tegen Haiti en om 5:00 start de match tussen Turkije tegen Paraguay. De Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, hebben in de Nations League met 3-0 verloren van Duitsland. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag spelen de Yellow Tigers hun volgende wedstrijd, dan is Frankrijk de tegenstander. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze de finale willen halen. Het wordt overal droog vannacht, het blijft ook zacht bij minstens 18 graden. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 33 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken. 'S Avonds is plaatselijk een bui of een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.